0: Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: together, just you and me, always and forever. Because this could never happen again. This is definitely a once in a lifetime.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven. Waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
0: Dit is ZFM.
2: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in en 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar...

0: overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
1: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
0: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
2: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
0: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor...

0: Voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.
4: Ja, zeker even geen rust aan de kust. Daar gaan jullie straks alles van merken. Goedemorgen trouwens, lieve luisteraars en kijkers. Want jullie weten het, hè? Jullie kunnen met ons meespieken. Wij zitten hier in de studio aan de Tolweg 10A. En via het wereldwijde web kunnen jullie meekijken via www.zfm-live.nl. En ik wens jullie niet alleen een goedemorgen, maar ook mijn lieftallige sidekick van vandaag, Hanny.
5: Goedemorgen,
4: Hanny.
5: Goedemorgen, Dol.
4: Natuurlijk onze gast van vandaag, of gasten moet ik zeggen. Het is een dame. onze vrouwtje van Tetterode. Goedemorgen, vrouwtje. Wat gezellig dat je hier wilt zijn. We gaan straks met jou praten over allerlei nieuws, nieuwe dingen die je ons wilt vertellen. En waar we ook reuze nieuwsgierig naar zijn. Maar eerst gaan we even een gezellig muziekje op. Nou, gezellig muziekje.
5: Een wakker wordt muziekje.
4: Gezellig muziekje. Jongens, ik adviseer je, als je niet tegen harde muziek kan, even een warning van onze kant. Loop dan even gewoon nog gezellig naar buiten. Of even naar de keuken, kopje koffie erbij halen of iets. En anders ga er lekker voor zitten. Het stof gaat uit je oren. Want we beginnen natuurlijk zoals altijd met een liedje over een vrouwspersoon. Dat is vandaag Are You Gonna Be My Girl van Jet.

0: Nou, dat was toch even lekker wakker worden, hè?
1: Joh, ik ben echt nu wakker, Dol. Dankjewel voor deze keuze.
0: En ik ben van mijn buikpijn af, gedeeltelijk.
1: Nu heb je hoofdpijn.
0: Wat muziek allemaal. Ja, en mijn oren. Last van mijn tinnitus. Oh. Ja. Ja. Jongens, ik had jullie net aangekondigd dat Vrouwtje bij ons in de studio is. En daar zijn we reuze trots op. En we mogen samen met haar op dit moment eventjes alvast een klein beetje de geboorte vieren van jouw inmiddels derde boek, geloof ik, hè?
1: Vierde. Ik laat
0: hem vierde zien. Al. Het vierde. Ja, jongens, kijk eens even.
1: My inner maar road.
0: Ik weet je, je hebt boeken en je hebt boeken en dit is geen gewoon.
1: Het lijkt wel een verzameling, bijna een album.
0: Ik weet niet hoe ik het omschrijven moet. En ik weet niet waar jij allemaal je inspiratie vandaan haalt, Vrouwtje. Maar ik vind dit zoiets origineels, als ik het zeggen mag. De vormgeving, de manier waarop je het gevuld hebt, de verhalen, de gedichten. Het is allemaal even verrassend, meeslepend, indringend. En het zet je aan tot denken. Wat een prachtig mooi werk heb je hiermee afgeleverd. Het is niet dik. Het is een vrij dun werk. Maar er staat genoeg in om een mens tot andere gedachten te brengen. En over zichzelf ook te doen nadenken. En het werpt zoveel vragen ook weer op. Ik denk, ja. Je kan hierna wel weer een boek schrijven om al die vragen te beantwoorden.
1: Nou, het is gewoon eigenlijk
0: maar,
1: de inner road. Ik denk dat je eerst de titel even uit moet leggen van het boek. Ik denk dat dat alles illustreert.
0: Omvatten gaat. Ja, dan zijn we in één keer klaar met het interview. Ja, oké. Okay. De inner road. Want dat is de titel van het boek. Hoe ben je tot die titel gekomen?
2: Wat de titel eigenlijk zegt, het is mijn inner road.
0: Ja.
2: Dus het is ontstaan uit het proces, of mijn weg. En ik kom altijd op ideeën voor een boek. Dat groeit altijd in de loop van de tijd. En zo ook met het vierde boek. En ik ben de laatste tijd een grote transformatie zelf doorgegaan. Ik heb veel veranderd, veel gedaan en wel anders en dingen gaan staan. En dat kwam op een gegeven moment uit in woorden en in beeld. Want er staan ook schilderijen in. En mijn inner road is mijn pad. En daar vertel ik over in het boek. Door middel van verhalen, gedichten. En aan het eind vertel ik ook hoe zo weggaat. En hoe je hier tegenaan kan kijken. En in het boek word je ook uitgedaagd om over je eigen inner road te gaan nadenken.
0: Zeker.
2: Van waar sta ik op dit moment in het leven? Hoe kijk ik daar tegenaan?
1: Ja.
2: En ja, het boek dat groeit. Het groeit 3 jaar lang in je hoofd. Net als het werk wat erbij hoort. En dan komt het er één keer uit. En dan heb je een boek in je handen.
1: En eigenlijk bedoel je te zeggen dat iedereen zijn eigen inner road moet gaan als je ervoor open staat.
2: Als je ervoor open wil staan, ja.
1: Ja, want je moet het ook doorhebben waar je staat.
2: Ja,
1: want
2: het kan ook heel confronterend zijn om te ontdekken hoe sta ik hier daadwerkelijk in. En wat zijn mijn patronen en waarom doe ik dat op die manier?
1: Ja, ja. Want ik begreep, jij komt uit een hele diepe, uit een soort burn-out, kan je het noemen. Dus dat is een enorme weg die je moet gaan. Ja. Heel veel fases waar je doorheen gaat.
2: Ja.
1: Heb je nou per fase ook, omdat Dolly het al zo mooi beschrijft, er komen ook schilderijen in voor en poëzie. Heb je dat per fase ook gemaakt?
2: Het is wel in gedeeltes op te delen, maar eigenlijk is mijn inner road ook je proces van je hele leven.
1: Ja.
2: Maar je hebt altijd je ups en je downs. En dat bedacht ik onderweg van je hebt geen licht als er geen donkerheid is.
1: Nee.
2: En yin en yang. Dus je leert dingen door ook naar je duisternis te kijken.
1: Ja.
2: Waardoor je ook weer het licht in het leven kan gaan zien.
1: Ja.
2: En in het boek begin ik gewoon in mijn jeugd. En ik ben opgegroeid op de Brede Rotestraat bij mijn vader, Edo van Tetrode, samen met mijn moeder natuurlijk.
1: Ja.
2: En mijn vader creëerde een eigen wereld. Een wereld waar wij in leefden. Onze fantasiewereld.
1: Dus dat werd ook jouw wereld?
2: Ja, we hadden onze eigen wereld.
1: Ja.
2: In de tuin.
1: Ja.
2: Ik had een eigen eiland in de tuin met een trambel.
1: Ja.
2: En, maar dat is zoals elk kind opgroeit, creëer je eigen wereld om je heen.
1: Ja.
2: Tot dan ga je met het moment komt dat de dingen van je verwacht worden. En dat je erachter komt van, hé, wacht even, zo werkt het systeem of zo werkt de wereld niet daadwerkelijk.
1: En er wordt nou wat anders van mij verwacht.
2: Ja. En daar begint het proces voor iedereen van, oké, maar wie ben ik dan? Waar sta ik dan in deze wereld? Wat is mijn plek hier? Waar sta ik?
1: En waar was jouw moeder op dat moment? Die had een eigen wereld,
2: zeg maar. Mijn moeder werkte
1: aan huis. Zeg maar.
2: Nee, mijn moeder werkte heel veel.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dus die nam niet deel in die wereld?
2: Nee, niet in de wereld van mijn vader. Nee, nee, nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: En ik denk de thema's die in het boek tegenkomen, kijk, zoals je jeugd, maar ook de duisternis, of nou ja, duisternis klinkt niet goed, maar zeg maar dat wat minder met je gaat. Dat zijn de universele thema's die iedereen wel tegenkomt of tegenaan loopt.
1: Ja.
2: En ik vond dat wel heel interessant om dat vanuit mijn perspectief, mijn verhaal, dat uit te diepen.
1: Ja.
2: Maar waardoor het herkenbaar kan worden voor de lezer en dat zelf mij ook aan de gang kan gaan om te kijken van, hey. Maar we gaan natuurlijk in het boek ook naar het licht. Dat zie je ook op de afbeelding. Dat is mij in de wouw.
1: Dat is inderdaad.
2: Die gaat naar het licht.
1: Gaat naar het licht, ja. Ja, en maar heb jij daar hulp bij gehad? Of door de fase heen dat je de juiste mensen tegenkwam, waardoor jij een soort mindset kreeg van, hey.
2: Je komt de juiste mensen sowieso tegen.
1: Ja.
2: Het dient aan wat er nodig is.
1: Ja.
2: Maar ik ben ook heel veel gaan studeren. Ik ben psychosociaal therapeut geworden ondertussen.
1: Ja.
2: En ik heb ook een eigen praktijk.
1: Ja.
2: En ik heb wel systeemcoaching gedaan, ook opleidingen voor gedaan, ademtherapie.
1: Ja.
2: En daardoor heb ik mezelf ook erg ontwikkeld. Ik heb veel geleerd om andere mensen te helpen, maar ook mezelf veel beter kunnen uitdiepen.
1: Nou, maar dat vind ik knap, want je moet dat ook eigenlijk, die bewustwording hebben en er dan ook wat mee willen doen.
2: Ja.
1: Want anders blijf je natuurlijk stilstaan.
2: Nou ja, het mooiste is dat je al bewust wordt.
1: Ja.
2: En verandering komt door beweging.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja. En wat, jij bent nu therapeut. Jij helpt andere mensen met diezelfde weg.
2: Ja, als we, ja, ze zijn zeer welkom. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, maar je begrijpt het althans.
2: Ja.
1: Ja. Maar jij hebt ook een kunstachtergrond, had ik begrepen.
2: Ja, ik schilder, ben beeldend kunstenaar.
1: Ja.
2: En ik schrijf een dicht. Dat doe ik al vanaf jongs af aan. En dit jaar doe ik ook mee met Zandvoort Art.
1: Ja.
2: En ik heb de mooie gelegenheid. Ik exposeer in het Rode Kruisgebouw. Op de Nicolaas Beetslaan nummer 14.
1: Moeten we even noemen straks nog, hè? Want er kunnen mensen naartoe, hè? Tijdens de artwandeling.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Ja.
2: En het mooiste is, ik mag er exposeren. Maar ik heb daar ook mijn boekpresentatie van My in the Woud. Je kan daar mijn schilderijserie zien.
1: Ja.
2: En mijn boekpresentatie bij bewonen.
1: Ja, ja, en dat is zaterdag.
2: Zaterdag, de 26e. En de inloop is vanaf 5:00. Dus het Rode Kruisgebouw is langer open.
1: Ja.
2: En dan is om 5:30 de presentatie.
1: En weet je, wie gaat dat doen?
2: De presentatie doe ik zelf.
1: Ja.
2: Maar ik heb Lief en Leila, die komen optreden.
1: Ja.
2: Dus dat is een muzikale omlijsting. En het is ook nog gelegenheid om de expositie in het Rode Kruisgebouw te bekijken.
1: Ja.
2: Niet alleen van mij, maar ook van de andere kunstenaars... zoals Marlene Scherps, Paul Jansen, Kees Juffermans, Michiel Rieu. Die exposeren daar ook.
1: Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel kunstenaars Zandvoort heeft, hè?
0: Nou,
1: dat is echt.
0: Ik vind sowieso... ik heb dat ook in dat filmpje gezegd... Wat bij die fototentoonstelling hangt in... In het Zandvoorts Museum, waar onder mijn foto. Dat het ongelooflijk is hoe in zo'n dorp van 18.000 inwoners, nog niet eens. Hoeveel creatieve geesten hier leven. Op zo verschrikkelijk veel gebieden.
1: Ja.
0: Op cultureel gebied, hè, theaterartiesten. Zangers, zangeressen, producers. Ja. Muzikanten, kunstenaars. Ondernemers die allemaal even creatief zijn in alles wat ze doen. Dat is toch niet normaal dat één zo'n dorp zo bruist van de creativiteit. Ik bedoel, kijk, Bergen staat bekend om zijn kunstenaars.
1: Ja.
0: Maar wij hebben het allemaal.
2: Komt in de zeelucht.
1: Ja.
0: Zou je denken?
2: Wie weet.
0: Ja. Anders kunnen we het wel. Niet, anders kunnen we het niet verklaren, hè?
1: Nee, maar het is wel heel spannend dat je dan... En dan eigenlijk met een gids kan je geloof ik ook langs de route gaan. En dan hoop ik dat jij in de route bent opgenomen.
2: Ik ook.
1: Dat moeten we alsnog eventjes roepen. Ze wil ook in de route.
0: Ja, daar gaan we straks wat over vertellen. Ja, verderop in het programma. Hoe dat met die route gaat. Even terug naar jouw boek. Want je hebt niet alleen verhalend ben je aan het vertellen in je boek. Maar ook via gedichten. En toen ik bij jou het boek op kwam halen. Toen hebben we je boek ook doorgenomen. En van alles besproken. En toen stuitten we op een gegeven moment op het gedicht... Ik ben bang, hè, toch?
2: Ben je bang?
0: Of ben je bang? Ben je bang? Zo moest ik het zeggen, ja. Ik heb het al een paar dagen niet gezien, het boek. En dan verdwijnt het weer, dat soort details. Nou was het mooie op dat moment dat jij me niet alleen liet lezen... maar je zette ook een cd op... Want je bent zelfs zo ver gegaan om dat gedicht ook op muziek te zetten in feite. Terwijl je het gedicht voorleest met muziek op de achtergrond. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat drong zo ongelooflijk tot me door. En toen dacht ik ook van, oh, wat zou het mooi zijn om bij die gedichten die jij hebt geschreven... op zo'n manier ook muziek te kunnen ervaren. En omdat muziek natuurlijk ook weer een bepaalde trilling... Ja. Losmaakt. Een gedicht maakt al heel wat los als het je aanspreekt. Maar die muziek ook in combinatie. Nou kunnen de lezers natuurlijk niet met ons meelezen in het boek. Want het is nog niet te koop. Pas vanaf zaterdag. Maar ik wilde toch graag dat gedichtje laten horen met jouw welnemen.
1: Ja, is goed.
0: Ja? Ja? Gaan we daar nu even naar luisteren. Als het goed gaat. Ik heb al heel lang geen cd's meer gedraaid. Ben je bang?
3: Ben jij bang voor het kalme gaat? Ben jij bang voor het donker? Ben jij bang dat je jezelf verliest?

verwoekerde sculpturen volgen je met een knipoog. Je dacht dat er wat bewoog. De angst is wedergekeerd, onherkenbaar. Gravend in je herinneringen.

0: Nou, dat was hem. Ben jij bang? Waanzinnig, vrouwtje. Ik neem aan dat dit in een periode was dat je niet zo heel lekker in je vel zat dat je dit schreef. Of juist wel?
1: Nee, ik denk het wel, want het is een oud gedicht. Ja. Het is een gedicht van 13 jaar geleden. Ik denk het misschien al ouder, maar het is op geluid gezet door mijzelf 13 jaar geleden. Voor een expositie in het Zandvoort Museum.
0: Ja.
1: En het is niet alleen van ben je bang, maar het is ook het is niet de angst waar het over gaat, maar het gaat over het onverwachte. Of het verdwalen en het niet weten.
0: Okay.
1: Daar gaat het gedicht meer over.
2: Ja.
1: En dat je soms niet weet wat er gaat komen of wat op je afkomt.
2: En is de muziek er speciaal voor gemaakt?
1: Nee, ik heb allemaal fragmenten van bekende of ja, bestaande muziek gebruikt.
2: Ja,
1: door elkaar gemixt toen de tijd.
2: Wat is wel een idee om meer van je gedichten zo te doen.
1: Ja, ja weet mooi. Ik wat. Het is heel veel werk.
0: Erg mooi.
2: Ben je toch al een goede componist, hè?
0: Is dat zo?
2: Ja. Nou ja, die muziek van de componist van Lea, de muziek. Dat is ook zo schitterend.
0: Ja, Guido. Ja, Guido, die kan dat heel goed.
2: Die zou dat heel goed kunnen. Ja,
1: het is heel erg leuk om het op muziek te hebben.
2: Ja.
1: Maar ja,
2: dan staat het in plaats vinden.
1: Maar dan ga ik aan, dan heb ik een stap verder. Maar dan wil ik er ook beeld bij.
2: Ja, nee, maar je moet groots denken.
1: Ja, dat kan ik heel goed.
2: En dan dus daar ook je schilderijen dan bij? Of bedoel
1: dat
2: je
1: kan,
2: gewoon...
1: Maar of beelden.
2: Gewoon beeld.
1: Surrealistische wat, beelden.
2: Ja.
1: Shots, ja, leuk.
2: Ja.
1: Ja.
0: En zo
1: mijn hoofd
0: weer
1: gaat al aan, dus dat is niet zo moeilijk.
2: Maar jij bent ook loopbaancoach, hè? Zeg eens.
1: Ja,
2: daar
1: heb ik ook een opleiding voor gedaan.
2: Raakt dat dit of niet? Kan je daar enige...
1: Wat raakt... het mooiste is als je kan leven vanuit jezelf. Dus met jezelf connect kan zijn... en daar vanuit je leven een waardevol leven te laten zijn.
2: Ja.
1: Met wat er is en wat zich aandient en wat er niet is.
2: Dus
1: en
2: je kan iemand adviseren om een goede... goede keuze te maken in wat hij wil gaan doen. Dat het echt bij hem past.
1: Wat ik kan, is met jou praten. En dat kan als loopbaancoach of als psychosociaal therapeut. En dat jij gaat ontdekken hoe jouw leven er waardevol zou kunnen zijn. En wat je daarvoor nodig hebt. En wat echt bij je aansluit.
2: Ja.
1: En dat kan qua privé zijn, maar ook betreft werkkeuzes of opleidingkeuzes.
2: Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja. Dus, en je hebt ook je eigen praktijk.
1: Ja, Zee van Inzicht.
2: Wat ben jij een druk mens. Het komt allemaal bij elkaar. Maar ja, dat bedoel ik ook eigenlijk. Het komt ook allemaal bij elkaar.
1: Het heeft allemaal wel met elkaar te maken, ja.
2: Ja, ja, jij staat 's nachts op en schrijft opeens een gedicht.
1: Oh ja, zeker.
2: En denkt, dit moet even op het doek.
1: Of schilder 's nachts.
2: Ja.
1: En de volgende dag sta ik gewoon weer 6 op en dan ga ik werken.
2: Zo heel impulsief is dat allemaal.
1: Nee, het dient aan.
2: Ja, zo moet je het zeggen. Het dient aan.
1: Ja.
2: Nou, we gaan eventjes terug naar de aard, hè?
1: Ja.
2: De aardroute.
1: Ja,
2: want,
1: het is
2: hij is zaterdag en hij is zondag.
1: Zondag van 12 tot 5.
2: Ja.
1: Op 25 locaties in Zandvoort.
2: Ja.
1: En met meer dan 90 kunstenaars. Dus als je alles wil zien, dan moet je om 12 in de stadblokken gaan staan zaterdag. Want anders ga je die redden.
2: Nee, maar dan heb je nog de zondag.
1: Ja, dan heb je nog de zondag.
0: Ja, maar die heb je ook wel nodig dan.
1: En wat heel fijn is... Je kan zaterdag na 5 nog naar het Rode Kruisgebouw. Want wij zijn natuurlijk langer open voor de presentatie.
2: Ja.
0: Dus kan je die ook nog meepikken?
2: Onder het genot van een glaasje champagne en een bitterbal.
1: Zoiets, ja.
2: Dat ga je niet verraden. Nee. En dan is het aangekleed met muziek.
1: Ja, dan komen Leila en Lief, die gaan ook optreden.
2: Ja.
1: En er zijn in het Rode Kruisgebouw ook meer optredens op zaterdag. En zondag is er elke middag om 3 uur ook een live optreden... voor Amy of Alaya.
2: Zijn er ook projecten eigenlijk in de open lucht bij Zandvoort Aard? Nou,
1: weet ik niet.
2: Beelden,
1: wij doen het wel in de tuin.
2: Ja.
1: Bij het Rode Kruisgebouw heb je een mooie tuin.
2: Ja.
1: Maar ik weet niet. Ze hebben het voorgaande jaren wel.
2: Ja.
1: Je hebt natuurlijk de vis van Paul Jansen op de boulevard.
2: Ja, precies.
1: Ja. Nee, sorry, ik ben niet goed op de hoogte daarvan.
2: Nee. Misschien is dat ergens terug te vinden bij Beleef Zandvoort of zo.
1: Ja.
2: Dat mensen daarop kunnen kijken. Want weet jij dat, Dolly, waar mensen op kunnen kijken? Als ze naar Zandvoort Aard gaan? Of
0: de route, naar de website van zandvoortaard.nl.
2: Oh, die hebben een eigen website.
0: Zandvoortaard.nl.
1: Ja.
0: Daar kun je alle informatie vinden.
1: Kunstenaars,
0: en anders kun je naar de Dorpskerk gaan om 12 uur op zaterdag. En daar hebben ze programmaboekjes waar alles in staat.
2: Oké, ja. Dat wat jij nu hebt hier.
1: Ik zie hier wat leuks staan. De strandharken. Het strand is mijn canvas en ik trek lijnen over met mijn hark. Momentale strandtekening in het zand. Tijdelijk kunst over vergelijkbaarheid tijdens Zandvoort Art. Pijpenplazant, strandtent 17.
2: Zo.
1: Dus dat is buiten.
2: Nou, dat is leuk.
1: Ja.
2: Hey, en dan kan je het boek ook aanschaffen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dan dat is natuurlijk de bedoeling dat mensen jouw boek gaan kopen.
1: Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
2: En gaan ervaren, zo begrijp ik van Dolly. Ja. Min, niet alleen lezen, maar het is gewoon je boek ervaren.
1: Ja.
2: Is hij ook nog op andere plekken te verkrijgen?
1: En je kan hem sowieso via bol.com of via de Bruna bestellen. Maar hij ligt daar niet in de schappen, maar hij is wel bestelbaar.
2: Ja.
1: Dus er zijn genoeg. Want hij heeft gewoon een ISBN-nummer. Dus het is een boek wat je gewoon kan bestellen.
2: Ja, het is echt aan te raden. Het is gewoon schitterend om te hebben.
0: Ja, vind ik ook.
2: Het kind is gebaard, zeggen we dan. Het ei is gelegd.
1: Precies, het ei is gelegd.
2: Maar dat gaat bij jou natuurlijk eeuwig door. Ik neem aan dat je wel weer met een volgend project...
1: Ik ben nu met dit project al bezig.
2: Ja.
1: Ik heb ook een hele mooie schilderijserie erbij gemaakt. Deze kun je ook zien. En is ook te koop.
2: Ja. Oké. Okay.
1: En betreft Zandvoort Art is het ook een aanrader om naar de Dorpskerk te gaan. Maar daar hangt van alle 90 kunstenaars staat daar of hangt een werkje.
0: Ja.
2: Ja. En dan kun je gelijk het boekje kijken wat er nog meer is.
0: Precies,
2: ja.
0: Dat is een mooi startpunt.
1: En dan kun je ook kijken waar de locatie is van de kunstenaar die ze leuk vinden om te zien. Ja.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, vrouwtje, ontzettend bedankt dat je naar de studio wilde komen. En ons wilde komen vertellen over je boek en alles wat daar omheen hangt natuurlijk. En wat je doet. Ik vond het heel gezellig. En laat ons vooral weten als je weer eens nieuws hebt. Of we dat weer lekker kunnen bespreken hier in de studio.
1: Dat is goed, dankjewel.
0: Ik wens je heel veel succes morgen.
2: Veel plezier.
0: Ja, en heel veel plezier inderdaad.
2: En ga van genieten.
0: Zo is het.
2: Probeer dat, hè, want het is ook best nog spannend.
1: Ja,
2: je moet
1: zeker.
2: Gewoon denken, joh, ik ga ervan genieten. Ik heb mijn ei gelegd en dit is het.
0: Zo is het. Zo
1: op
0: een
1: gegeven moment is het wat het is.
2: Ja.
0: Ja, maar ik denk dat je heel veel mensen gaat laten genieten met dat mooie boek. En de accessoires die erbij zitten. Hè? De mooie boekenlegger en het notitieblokje, blaadje.
2: Dus ja, dat is nog speciaal voor dit weekend.
1: Ja.
2: Hè? Dat erbij zit.
0: Ja. Yes.
2: Ja.
0: Goed, we gaan weer muziek luisteren. I Can't Read Your Mind van Willie Nelson. Om nog even door te gaan over de gedachtespinsels.
2: Ja.

0: Ja, dit was Willie Nelson met I Can't Read Your Mind. En dan is het nu de hoogste tijd voor het weerbericht. En omdat Beb er niet is, ga ik de honneurs waarnemen. Ja, dankjewel. Het is gelukkig een heel kort weerberichtje van onze weerman Rico. En weerman Rico die vertelt ons dat vandaag de zon schijnt. Nou, dat kan ik dan ook nog wel zeggen. En ook volgende week zal regelmatig de zon schijnen. In het weekend is het echter regenachtig. En de temperatuur ligt de komende tijd tussen de 18 en de 21 graden. Het is heel kort, helaas. Maar ja, meer kan ik er ook niet van maken.
1: Eigenlijk maar dat... gelukkig.
0: Hoezo?
1: Nou, als je nog een regen en wind ging voorspellen om het langer te maken, dan...
0: Nee, ik denk dat het gewoon inderdaad dit weer gaat blijven. Weinig verandering, dus we mogen niet mopperen, toch?
1: Nee.
0: Nee, en zo is het. Dat is de waarheid.

0: is de waarheid.
1: Ja.
0: Ja. Prachtig nummer,
1: och,
0: hè?
1: Ja, ik ben zo blij dat hij weer gedraaid wordt.
0: Nou, ik ook, want zijn muziek is natuurlijk te mooi om niet te draaien. Ja. Dat is heel jammer geweest dat we dat een tijd hebben moeten missen. Ja. Maar goed, hij is er weer.
1: Hij is er weer. We krijgen ook muziek in het dorp, hè, dit weekend.
0: Dat is er ook weer. Voor de 27e keer.
1: We gaan van Borsato naar de Shanti.
0: Ja,
1: er komt weer Shanti-muziek.
0: Sluit heel mooi op elkaar
1: aan. Dat is bij echt wat het gaat. Ja, dat naadloos in elkaar over. Maar dat is, ik heb het even bekeken. Want wat is nou eigenlijk Shanti-muziek, hè? Dat willen we eigenlijk wel weten. Nou zeggen ze dat het waarschijnlijk afgeleid is van het woord Shanti, van het woord Frans Chanté.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik niet echt nou Engels klinken, maar het kan, het kan.
0: Ja.
1: Het is de traditionele muziek van zeelieden. Het zijn oude werkliederen die vroeger werden gezongen aan boord van grote zeilschepen. Dat moest in een vast ritme zijn.
0: Ja.
1: Het vaste ritme dat hielp bemanningsleden om zwaar en eentonig werk gelijktijdig en op maat uit te voeren. Zoals het hijsen van de zeilen of het lichten van het anker. Nou, en er zijn heel veel shantikoren in Nederland.
0: Ja.
1: Wij kennen de havens. Of nee, de
0: havenzangers.
1: Ja,
0: de wapenzangers.
1: We kennen ook de havenzangers. De wapenzangers is het Zandvoort Shantikoor.
0: Ja.
1: En maar dit weekend komen er veel meer shantikoren naar Zandvoort.
0: Ja, uit alle steden, dorpen uit Nederland die dan mee willen doen, die komen hier naartoe. En omgekeerd gaan de wapenzangers ook regelmatig naar Shanti-festivals die ergens anders weer georganiseerd worden. Ja.
1: En dat is door het hele dorp heen dan hier? Is het één plek waar ze dan zingen?
0: Nee. Wacht even hoor, even een stoeltje erbij pakken. Er is een heel schema gemaakt. Die koren die lopen van locatie naar locatie. Ja. Door heel het dorp. En volgens mij ook op het strand. Normaal gesproken gaan ze ook altijd bij Strandpaviljoen 10. Bij de beachclub, daar zingen ze ook. Dan staan ze weer in de Haltestraat, Kerkplein, Gasthuisplein. Weet je, op heel veel plekken.
1: Ja.
0: En zodat het ook voor de mensen die op een terrasje zitten leuk afwisselend is, dat je elke keer een ander groepje shantikoren voor de deur hebt staan.
1: What shall we do with a drunken sailor?
0: Bijvoorbeeld. En hoog is de zolder, hè?
1: Oh ja?
0: Hoog

0: de broer. Oh. Ja, dat is er ook zo. En die vind ik zo leuk. Ja. En ik hoop ook dat dit jaar... waar kwamen ze nou vandaan? Nou, ik weet het even niet meer. Ik heb nog een kaart van ze liggen. Zo'n vrouwenclubje. Die maken er ook meteen een heel toneelstuk van. Die hebben allerlei attributen meegenomen. Allerlei requisieten die aansluiten op de liedjes die ze zingen.
1: Ja.
0: En ze spelen het ook een beetje na terwijl ze zingen. Oh, ik vind
1: allemaal
0: dat zo
1: schitterende kostuums natuurlijk.
0: De meeste wel. Ja. Sommigen die zijn echt als een koor allemaal in dezelfde kledij.
1: Ja.
0: Maar sommigen hebben ook echt hun kleding aangepast op de liedjes. En hebben allemaal wat anders. Maar wel allemaal in dezelfde stijl.
1: Ja. En dat allemaal in het dorp. En ook nog eens het Art Festival.
0: Ja.
1: Dat moet werkelijk geweldig zijn.
0: Ja, echt niet normaal. Joh.
1: Jij nog wat vertellen? Want jij bent nogal Zandvoort-minded en op de hoogte.
0: Ja.
1: Over de tol, de tolverhaal.
0: Oh ja, maar ik wou eerst
1: jaar
0: even,
1: badplaats,
0: 200 even kijken
1: jaar...
0: hoor. Want ik wilde eerst even kijken of ik... Ik ben niets vergeten. Alleen even nog over dat Shanty-koren. Want het programma dat start op het Raadhuisplein. Ja. Daar worden alle koren verwelkomd door de burgemeester om 12 uur. Hmm. Dus als je ze allemaal wil zien, moet je daar naartoe gaan. En ik neem ook aan dat daar de programma's worden overhandigd, uitgereikt aan de mensen. Zodat je weet wie waar optreedt, als je een voorkeur hebt. En om 12 uur gaan ze dus met z'n allen het openingslied zingen. Nou, en dan verspreiden ze zich. Er zijn 4 locaties. Dus in wat ik zei, Beach Club 10. Hmm? Het Wapen van Zandvoort. De Laurel en Hardy in de Haltestraat. Nou, dus inderdaad op het Kerkplein. Ik zat er niet ver naast, zo uit mijn hoofd. En de dag wordt feestelijk afgesloten bij het Wapen van Zandvoort. Dan komen al die koren weer samen. En dan gaan ze samen met het publiek een aantal liederen zingen. En die songteksten van die liederen die worden dan uitgedeeld. Zodat je allemaal lekker mee kunt gaan. Nou ja, uiteraard, de entree is gratis. Hoe bestaat het nog?
1: Ja.
0: Maar het is waar. Dus dat voor zover de 27 september zondag de Shanty-koren. Maar ook 27 september hebben we... En dan moet ik eventjes...
1: Nou, dat
0: goed, de
1: is tol veel.
0: Tot, de tol tot het tolbelevenis. Want het is 27 september, exact 200 jaar geleden... dat de aanleg van de straatweg begon. En daarmee begon ook de toekomst van Zandvoort. Want voor het eerst konden mensen, tenminste de bezoekers... Hè, die konden gewoon naar zee reizen... Ja. En daarmee werd dus de basis gelegd van wat Zandvoort vandaag de dag is. En dat bijzondere moment, dat wordt overmorgen, zondag de 27e, gevierd. Iedereen is van harte welkom aan de gezellige tafels voor de Tolweg lunch.
1: Ja.
0: Die is van 12 tot 3. En dat kan dan, er is ook een paardenkoetsrit. En dan kan je voor of na die paardenkoetsrit aanschuiven om te lunchen. Dat lunchen mag trouwens ook zonder tramticket. Dus je hoeft niet per se met de paardenkoets. Want die paardenkoets die rijdt maar 2 keer. Daar zit een hele grote soort bus achter. Hoe noem je dat? Een koets waar je in kan zitten. Maar met heel veel mensen.
1: Een soort rijtuig inderdaad. Want
0: met prachtige paarden ervoor. De vertrektijden van die paardenkoetsrit is om 11:15 ochtends. En om 2:30. Daar moet je je wel... snel bij zijn, want vol is vol. €10 per persoon kost dat, zo'n ritje. En dat snap ik ook wel, want het kost natuurlijk al wel een boel geld om dat te doen. Dan die lunch, die is ook van 12 tot 3, wat ik zei. Maar dan moet je wel reserveren. Er staat alleen even niet bij waar. Maar dan zou ik eventjes opzoeken... Dat van tol tot tol, want die hebben ook een eigen website.
1: Mm.
0: En anders 200 jaar badplaats Zandvoort staat die ook op. En hij staat bij Visit Zandvoort volgens mij, de marketing website van Zandvoort. En dan moet je wel je lunch reserveren, want vol is vol. Verder kun je verwachten live music met DJ Lady Mix. Lokale lekkernijen en food trucks. Oud-Hollandse spellen, De weg naar Zandvoort, het verhaal. Daar komt ook speciaal iemand voor die daarover komt vertellen. Nou ja, en dan die rit op een ouderwetse paardentram. En het wordt allemaal uitgezonden door jullie lokale radioomroep ZFM Zandvoort. Dus mocht je hier niet naartoe kunnen komen, stem dan af op ZFM Zandvoort. En dan hoef je niks te missen. Dan word je helemaal op de hoogte gehouden van wat er allemaal gebeurt hier op die tolweg.
1: Nou, maar als je dat allemaal af wil dit weekend, dan ben je gevloerd maandag.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ik denk
1: want er is
0: niet eens
1: ook nog Oktoberfest.
0: Ja, maar je gaat het niet eens redden allemaal. Nee. Ook dat, daar gaan we het straks even over hebben. Want we gaan natuurlijk eerst weer eventjes gezellig naar een muziekje luisteren.
1: Ja.
0: En toevallig heet het ook muziek. Maar dan in het Engels.
1: We moeten dit
0: dan
1: even verwerken.
0: Music van John Miles.

Ja, het blijft een monumentaal stuk, dit muziekstuk, music van nou. John Miles. We raken niet uitgepraat over het komende weekend, maar er is dit weekend ook op zaterdag weer een cultuurhistorische wandeling met gids, zowel in het Nederlands als in het Duits. En dat begint om 1:00, kost €10. Kaartjes kunt u kopen bij het Zandvoorts Museum. En ja,

0: bouwen er een stonden en nog steeds staan. En u wordt op die wandeling meegenomen op een culturele reis naar het verleden en weer terug. En de gids heeft veel wetenswaardigheden te vertellen, waarbij het menselijke verhaal zeker niet vergeten wordt. De rondleiding wordt 2 keer in de maand gehouden op zaterdag van 1 tot 2:30. Dus aanstaande zaterdag, de 26e, kunt u ook dat nog doen. Han, we zijn door
1: keuzestress.
0: Ja, wij zijn door ons uur heen.
1: Ja.
0: Het eerste uur is alweer voorbij gevlogen. Dus we gaan straks op naar het tweede uur. Maar we moeten natuurlijk even ruimte maken voor het nationale nieuws en de reclameboodschappen. En dan komen we terug meteen met muziek. En dan, Hannie heeft weer een fantastisch verhaal geschreven. Weer een heerlijke column. Dus ik zou zeggen, maak even van de komende minuten gebruik om even naar het toilet te gaan. Of weet ik veel wat, iets klaar te zetten om strakjes extra te genieten van weer een heerlijke column van Hannie. En Hannie, waar gaat die over?
1: Het gaat over de jeugd wat steeds slechter gaat rekenen.
0: Ja.
1: En bijna niet meer leest.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd wat jij daar weer van gemaakt hebt. We gaan eruit en dan zijn we zo bij jullie terug. Tot strakjes.
2: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu 1 miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven...

0: bedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland is staat op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

0: is iets verschrikkelijks aan de hand met onze jeugd. Ze kunnen steeds slechter rekenen en ze lezen nauwelijks nog. En daar maken wij, volwassenen, ons natuurlijk grote zorgen over. Ja, want wij konden op die leeftijd prima rekenen. We stampten alle tafels in ons kop en dreunden die keihard klassikaal op. 3 × 9 = 27, 4 × 9 = 36. Weet je het nog? En we kregen ingewikkelde rekenvraagstukken. Danny gaat om 9 uur op de fiets naar school. Hij moet 23 kilometer fietsen. Sven vertrekt om 9:30 en moet 19 kilometer fietsen. Als Danny gemiddeld 18 kilometer per uur fietst en Sven 21 kilometer per uur, wie is er dan als eerste op school? Ach, maar het zweet breekt me gewoon weer uit als ik eraan denk. Logisch denken. Ja, ik weet het. Maar een kind doet dat logisch denken automatisch. En stelt goede vragen. Ten eerste, waarom heeft Danny geen fatbike? Dan zou hij op zijn minst 35 kilometer per uur kunnen fietsen en was hij sowieso als eerste op school. Ten tweede, is er dichterbij geen school? En ten derde, gaat die Sven überhaupt wel naar school of heeft hij andere plannen? En waar zijn al die ongeinsommen voor nodig? En die tafels, dat is toch pure onzin. Je toetst het even op in je telefoon. Zoveel keer zoveel en pats, daar staat het antwoord. Kijk, zo denkt een kind. Kijk, een rekenvraagstuk. Als een trein moet om 14:37 vertrekken, maar heeft 17 minuten vertraging. Ja, dan haakt zo'n kind gelijk al af. Die denkt, boeien, nou het nieuws. Die trein rijdt sowieso nooit op tijd. Ik pak wel een andere trein. Je hebt 20 euro en koopt 3 dingen van 4,95 euro. Hoeveel krijg je dan terug? Ja, maar eventjes, hè. Waarom zou een kind dat moeten weten? Die betaalt met zijn telefoon. Die hoeft helemaal niets terug. Breuken. Totale onzin. Een taart wordt verdeeld over 8 kinderen. Hallo. Waarom zou je een taart met zoveel moeten delen? Kom op, zeg. Koop zelf een taart. Ja, eventjes. Ja. Zo denk ik niet, hè? Zo denkt een kind. En dan dat hoofdrekenen. Dat is nergens voor nodig. Tegenwoordig maakt een kind even een screenshot van de som en laat het AI uitrekenen. Dat is kat in bakkie. Waarom moeilijk doen? Een ander pijnpunt is dus het lezen. Wij moesten vroeger lezen voor onze lijst. En niet alleen leuke boeken, ook de klassiekers en literatuur. En daar had je wat aan. Max Havelaar van Multatuli, van de Vos Reinaarden. Maar hadden we daar dan echt wat aan? Ja, nou, ja, nee. Nee, nou, ik weet het eigenlijk niet. Lezen voor het eindexamen is nog steeds verplichte kost. Welke boeken heb je gelezen, Finn?
1: Ja, nou, ja, van Hans Wolkers. De Turkse pizza. En van Toon Hermans, de donkere kamer van Domakles. En, vond je ze leuk? Nee, ik vond er geen ruk aan, ze stonden geen eens op Netflix.
0: Vertel eens, Finn, waar ging de donkere kamer over?
1: Over een fotowinkel, geloof ik.
0: En waarom was het donker in die kamer?
1: Ja, dat vroeg ik me ook al af. Doe het licht dan aan, klaar, einde boek.
0: Begrijpend lezen, Finn, denk na. Begrijpend lezen. Wat heeft Jan Wolkers met Turks fruit bedoeld?
1: Wat hij heeft bedoeld? Ja, kijk, als je het zelf niet weet, waarom zou ik het dan moeten weten? Het is lekker makkelijk, zeg.
0: Maar waarom heet het boek Turks fruit?
1: Nou, omdat de schrijver het zo genoemd heeft.
0: Nee, waarom?
1: Nou, omdat het een beetje multiculti moet zijn. Want Turks, dat spreekt veel meer tot de verbeelding. En trouwens, dat Hollandse fruit is ook niet te vreten.
0: De jeugd rekent steeds slechter en leest nog nauwelijks. Ze denken dat het kostschip aangemeerd ligt in Rotterdam en dat een lijnend voorwerp iemand is die op een uitgaansavond in elkaar geslagen wordt en in het ziekenhuis belandt. En de jeugd zelf? Die ligt hier totaal niet wakker van. De jeugd denkt, waar maken die volwassenen zich druk om? En daar hebben ze misschien wel een punt. Want wij hebben ook dingen geleerd waarvan we achteraf denken, Wat heb ik hier aan? Waarom moet ik dit weten? Ik heb op school geleerd hoe ik een passer moet gebruiken. Ik heb zo'n ding nooit meer in mijn handen gehad. Waar Floris Timo Zumbawa liggen, allemaal over dok mag eten. Het kan me niet schelen waar ze liggen. Als ik erheen wil, zoek ik het wel op in de Google Maps. Staartdelingen. Ik heb nooit de behoefte gehad om eens lekker staart te gaan delen. Nooit. Dus, inderdaad, waar maken wij ons druk om? Er is AI, ChatGPT, er zijn telefoons, computers, apps, noem maar op, die het werk voor je doen. En als je iets niet weet, zoek je het op. Hoe prettig en makkelijk kan het zijn? Ach, stiekem benijd ik de jeugd wel. En zou ik heel graag in deze tijd scholier willen zijn.

0: Ja, ja, dat was weer een heerlijke column van jou, Hanny. Dank je wel daarvoor. Hij was weer prachtig geschreven.
1: Dank
0: en het
1: je.
0: Zet je ook weer aan het denken. De muziek voorafgaand aan de column, dat heeft u natuurlijk herkend. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. En de column werd afgesloten met ABC van de Jackson 5. En ja, dat leren, hè, dat uit het hoofd leren, het is natuurlijk wel... Ja, ook een manier om je hoofd te trainen. Want stel je voor, alles valt uit en je moet toch belangrijke taken verrichten. Dan is het toch wel lekker als je je hersenen getraind hebt en zo even verder kan. Maar ik zag het helemaal voor me hoe inderdaad de tegenwoordige jeugd denkt van wat belachelijk, belachelijk. Nou ja, goed, de apparaten doen het voor ons en daar hebben ze misschien dan ook best wel een beetje gelijk in.
1: En wij kunnen nog steeds tafels dreunen. Je weet ze nog steeds.
0: Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Maar ja, ze moeten het nog steeds leren, hè, de kinderen.
1: Oh, wel.
0: De tafels.
1: Oh, okay.
0: Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, en wat natuurlijk... AI, ja, het kan het wel van ons overnemen, maar toch niet echt... alleen AI kan alleen maar imiteren, maar mensenhanden... En mensenbreinen zijn tot veel in staat. Dat gaan we natuurlijk ook het komend weekend zeker ontdekken met Zandvoort Art. En er is ook een wandeling voor het eerst opgezet. Dus voor het eerst is het mogelijk om een deel van de locaties van Zandvoort Art route te bezoeken onder begeleiding van iemand. En dat is Laura van der Plas die dat gaat doen. Zij is local wave art kunstenaar. En de wandelingen die starten op zaterdag 26 en 27 september om 12 uur of om 3 uur. Dus 2 wandelingen per dag. En van kunst aan zee naar historische dorpskern. En 7 haltes worden er dan gemaakt. Inclusief een drankje ter afsluiting bij Wijn aan Zee. En de duur is ongeveer 2 uur, inclusief de exposities die je gaat bezoeken. De wandelafstand is ongeveer 2 kilometer. En ja, nou vraag ik mij af, waar start die wandeling dan? Kijk, want dat zie ik dus nergens. Maar ook daarvoor kun je dan misschien het beste even naar de dorpskerk gaan... daar ligt ook weer de informatie ook over deze wandeling. Dus ja, weer iets te doen.
1: Ik had al het idee, jeetje, ik ga me vervelen. Maar nee, ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat al die drukte, dat een heleboel mensen gaan denken... Ik wil eruit!
1: Ik ga eruit.
0: We gotta get out of this.

0: Ja, we gotta get out of this place van de animals. En we maakten er dan net een geintje over. Maar daar menen we natuurlijk helemaal niks van. Nee. Want kom allemaal naar Zandvoort. En ja, ga kijken wat bij je past. Ga kijken wat je leuk vindt. Je hoeft je absoluut niet te vervelen. En als je er allemaal niks aan vindt, kan je altijd nog lekker op het strand gaan zitten en van het zonnetje genieten. Ja, toch?
1: Ja, daar is het weer echt voor.
0: Nou, zeker. Zeker weten.
1: Hey, we konden in de krant lezen van de week, het Zandvoortse krantje, over het huidige beheer van de damherten in het duingebied Noord- en Zuid-Holland. Dat wordt verlengd.
0: Ja.
1: Want dat faunabeheerplan dat loopt af op 9 maart 2027. En dat willen ze eigenlijk verlengen met een jaar naar 28. En er zijn zo'n 800 tot 1000 damherten.
0: Ja.
1: En ze willen die populatie dus eigenlijk ook op dat getal houden.
0: Ja.
1: Ze willen even zien wat dat doet met de natuur. Want als je dat zo, ik lees het zo even makkelijk op, maar als je toch nagaat 1000 damherten, dat is toch echt heel erg veel, hè? Maar als de flora en de fauna daar dus geen last van hebben, dan is er ook natuurlijk helemaal niks aan de hand.
0: Als het maar niet ten koste gaat van andere
1: Nee, daarom, van de soorten. Natuur. Ja. Ja, dat ze alles kaal vreet, of ik noem maar wat.
0: Ja, waardoor ook weer dieren tekort gaan komen die daarvan leven. Ja.
1: En dan hebben ze natuurlijk op een gegeven moment dat hek opengezet van die natuurbrug, de zandpoort.
0: Ja,
1: zodat de waterleidingduinen dus weer gekoppeld worden
0: aan. Ja, maar toen was het hek van de dam, hè?
1: Toen was het hek van de dam, hek van de dam, Ertel. Maar dat inderdaad, nou je het erover hebt, want er werd ook in die roedel.
0: Ja.
1: Want die roedel, die staan vaak bij elkaar. En er wordt ook gefluisterd en geroddeld tussen die damherten.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Verschrikkelijk. En je hebt
0: van niemand wat heel.
1: Je hebt van die stoere, die mannen, dat noemen ze de bokken. Die hebben ook die enorme geweien.
0: Ja.
1: En dan heb je dus de vrouwtjes, de hinders. En die bokken, die zaten soms dat het hek nog dicht was in die kennen met duinen. Er ging dan dus dat gerucht dat die hinders in de waterleidingduinen van die lekkere beesten waren. Ja, hadden ze echt, weet je. Och, daar lopen toch een paar mooie hinders.
0: Ja, maar hoe komen we daar?
1: Ja, dat hek verdomd dicht.
0: Ja.
1: Dus toen dat hek open ging, toen was net wat Dolly zegt, het hek van de damhert.
0: Ja.
1: Want toen vonden ze elkaar.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus allemaal kleine damhertjes weer. En dan gaat het aantal weer omhoog. Dus vandaar dat ze dat in de gaten moeten houden.
0: Ja.
1: Nu is het zo oktober.
0: Ja.
1: En dan heb je natuurlijk weer dat de damherten, hoe noem je dat, bronstig worden.
0: Ja, dan gaan ze weer op zoek, hè?
1: Ik weet niet of Dolly dat geluid na kan doen.
0: Geen idee, nee.
1: Ik ook niet, ik ga het ook niet proberen, maar inderdaad. We kunnen ook dat doen van vroeger, raad u maar. Maak het geluid nog één keer horen, Dolly. Maar dat is het geluid. En dan kan je dus, en omdat we haast nog geen wandeling genoemd hebben, dacht ik, ik noem toch nog een wandeling. Want er zijn dus wandelingen iedere zaterdag en zondag in oktober om 16:00. Je kan een ticket reserveren. Moet je even in de Zandvoort de krant kijken. Of even googlen op wildwandeling met gids. Dan kom je er ook. Want daar staat zo'n QR-code.
0: Ja.
1: En dan krijg je de informatie hoe je dus aan de ticket komt.
0: Ja.
1: Je gaat dan onderweg met een gids en die vertelt je alles over dat bijzondere natuurverschijnsel. En je hoort het indrukwekkende gebrul. Dan kan je een beetje vergelijking maken of Dolly een beetje in de buurt kwam van dat geluid. Dus ga dat ervaren.
0: Ja, ik denk dat de mensen nu, als ze die wandeling gaan maken, zeggen van, hé, wacht even, Dolly is er ook.
1: Dolly is er ook. Ik vond dat je het gelijk meteen nog goed te pakken had. In ieder geval, dus kijk eventjes of je die QR-code kan vinden in de krant of op wildwandeling met gids.
0: Ja.
1: En ga in plaats van door het dorp lekker door de duinen wandelen.
0: Zo is het. Goed, Zandvoort. Zandvoort aan zee. Zandvoort aan das meer voor onze Duitse badgasten. En daar hebben we een liedje van gemaakt.
2: We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau mal, Heinrich, da ist das Meer. Ich war hier früher. Mal mit Gewehr. Es ist ein Stückje Heimat hier. Hoch das Glas mit deutsches Bier. Es lebe Zandvoort anders mehr. Sieht wieder schön aus hier. Ah, ach, mein hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania?
3: Bitte?
2: Hotel Germania!
3: Oh, Mann, ja. Ja, das kann ich Ihnen wohl even quick sagen. Dan gaan ze daar de trap af. En dan slaan ze linksom. Dan laven ze rechtuit. Dan laven ze er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles wird hier schön in Holland.
2: Ja, finde ich.
3: Ja, sehr.
2: Alles wieder genau wie früher.
3: Ja. Sie können wieder anfangen, wenn Sie wollen. Maar dann müssen Sie wel van tevoren even aufklingelen.
2: Bitte?
3: Ja, aufbellen, opbullen. Opballen.
2: Ach, telefonieren meinen Sie?
3: Ja, telefonieren. Aber warum dann? Nou, de vorige keer lagen we nog in bed. Ach so, ja, aber sei Vorsicht.
2: Ja?
3: Ja. Es geht wieder los.
2: Zou je denken?
3: Ze zit nog zo muur van de vorige keer.
2: Nein, aber sie sind doch nicht quas, hä?
3: Bitte?
2: Quas.
3: Was? Was heißt quas?
2: Na, bes, bas, bos, bös.
3: Böse!
2: Ja, böse.
3: Nein, wir sind nie böse!
2: Nee, zei wel tegen elkaar.
3: Maar mochten sie nou eventueel wel böse zijn? Dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de hele holle houten de Muismarijn. Maar ik zal Ihnen bewijzen dat ik niet böse ben.
2: Hou zo.
3: Hier heb je fiets terug.
0: Ja, dat was Huub Matron met Zandvoort aan das Meer. En dat was een live opname. Ja, wat hebben we allemaal nog meer te vertellen?
1: Nou, er is vrij weinig te doen, Dol.
0: Ja, dat
1: dus
0: is jammer,
1: misschien
0: hè?
1: Weet jij nog iets over die korte baandraverij?
0: Ja, dat hebben we ook nog, hè? Want ja, een keer terug naar Zandvoort.
1: Gelukkig korte een week later.
0: Ja, gelukkig niet op 26 of 27 september. Gossie Mickey, dat is dan weer wel op het circuit. Daar is ook wat te doen. En we hebben nog in het dorp. Maar goed, de korte baandrijverij die keert terug naar Zandvoort op vrijdag 2 oktober. Dan gaan zo'n 20 paarden en hun piqueurs natuurlijk in de Zeestraat om de winst strijden. En de bezoekers ja, die kunnen rekenen op spannende sprintduel, snelheid en volop sfeer tijdens de feestelijke comeback van dit populaire evenement. Korte baandrijverij vindt plaats in de omgeving van de Zeestraat en de Kostverlorenstraat. Is gratis toegankelijk, maar het gokken natuurlijk niet.
1: Ja, dat gokken.
0: Ja.
1: Dat gaat dan weer gebeuren.
0: Zeker, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. En een paard mag draven, die mag niet galopperen.
0: Nee, klopt.
1: Dat zijn allemaal
0: dan
1: regels.
0: Zijn ze af. Dan worden ze gedisqualificeerd.
1: Ja. Dat één paard zo hard er vandoor gaat dat hij gelijk voor Dirk van den Broek staat. Dat mag dus niet.
0: Nee.
1: Dan wordt hij gedisqualificeerd. En wat ook grappig is, dat als het goed gaat, als de paarden goed gedaan hebben, dan krijgen ze de rode vlag. Dan zou je denken, nou, ik,
0: ja, dan ben je weg. Ja.
1: Een rode vlag is juist als je het verkeerd doet.
0: Ja.
1: Maar dat is dus met de paarden, korte draafbaan, draverij, een witte vlag. En dan. Ja, hoeveel paarden gaan er door? 10, zei je. 10 paarden. En die
0: 20,
1: hebben altijd.
0: 20.
1: 20, ja.
0: Ja, ja.
1: Dus vallen er steeds wat af. En dat vind ik ook zielig voor die paarden.
0: 10 keer 2.
1: Gadsamme, ja. Dan komen ze helemaal hierheen en dan vallen ze af. Nou ja, maakt niet uit. Ja. Ga erheen. Ja. Hartstikke leuk. Vast ook bier te
0: gezellig.
1: Krijgen.
0: Yes, yes, yes. Nou, aansluitend een leuk liedje voor dit evenement.

0: Ja, dit was America met Horse with No Name. Nou, ik denk dat alle 20 paarden die 2 oktober naar Zandvoort komen echt wel een naam hebben.
1: Vaak hele rare namen hebben ze.
0: Ja, vaak wel, hè? Ja, ja, ja.
1: Paardenrenners, dan dit commentaar bij zo'n paardenrenwedstrijd is niet te doen.
0: Nee, nee, nee, dat klopt, dat klopt. Ja, wat ook voor heel veel mensen niet te doen is, maar voor veel mensen ja, in Zandvoort. We hebben 2 groepen. Je hebt mensen die het niet willen en mensen die niet anders willen. En dan heb ik het over het circuit. Maar, want er gaat ook dit weekend, en het is gisteren trouwens al gestart een beetje, weer een hele mooie races plaatsvinden. Maar je hoort ze bijna niet, want het zijn de electric vehicles.
1: Ah ja.
0: Oftewel de elektrische raceauto's. Ja. En ja, dat is dit weekend een experience. En dat vindt plaats dus sinds gisteren tot en met zaterdag. En ja, dan is ons Zandvoortse circuit de grootste experience van Nederland op EV. Noemen ze dat dan, hè? Electric vehicle. En ja, de laatste EV's staan voor je klaar in de pitstraat. En de paddock en de pitboxen, ja, die zijn opgebouwd tot pop-up stores van diverse merken en leveranciers. En bij deze experience blijft het niet bij kijken, want de laatste modellen staan voor je klaar om een proefrit mee te maken. Hoe vind je dat dan? De organisatie geeft talloze inspirerende workshops en vertelt je hoe je de overstap maakt naar elektrisch rijden in de VIP-lounges boven de pitboxen. En op de paddock achter de pitboxen vind je nieuwe e-mobility solutions, zoals e-bikes, steps, scooters en electric motorcycles. Nou, dus ook daar kun je je hart ophalen als je graag over wil gaan op het elektrische gebeuren. Ik heb het er niet zo op. Jij?
1: Nee, ik vind het ook, wat ik gelukkig vind, dat je het niet aan hoort komen.
0: Ook, dat vind ik heel erg. Ja, dat vind ik heel eng. Je hoort de auto's niet meer en de scooters niet meer. En de fietsen ook niet natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dat is al één zintuig wat je verliest en waardoor je meer kansen op brokken hebt.
1: Nou, zeker.
0: Ja, en ik moet je ook eerlijk zeggen, ik zit wel eens in zo'n elektrische auto omdat ik dan weer voor een behandeling ergens naartoe moet. En dan mag je zelf niet rijden. Dus dan moet je met een taxi. En die zijn dan ook vaak elektrisch. Ik word er een beetje misselijk in. Want ik kan niet mee met de cadans van de auto. Nee. Snap je wat ik bedoel?
1: Dus normaal gesproken is ook anders.
0: Hoor je een auto schakelen. En je rijdt echt. En nu glij je. En je hoort niks.
1: Ja.
0: Je hoort niks. Nee. En dat werkt bij mij niet erg prettig, hoor.
1: Nee.
0: Ik zou zelf niet zo'n auto willen hebben. Maar goed.
1: Ja.
0: Ja, misschien moeten we dat maar eens gaan roepen en er een mambo van maken. Net als de Manhattan Transfer.

0: Ja, ja, de Speak Up Mambo. Van wie waren ze ook weer? De Manhattan Transfer. De Manhattan Transfer. Dat had ik goed in mijn hoofd. We hebben
1: jij had net
0: zaterdagavond iets leuks in het dorp.
1: Ja, oh, ik dacht al, er is helemaal niks. Maar je hebt gelukkig nog wat.
0: Ja, joh, ik heb nog wat kunnen vinden. Ik heb me rot gezocht wat of er iets te doen is dit weekend in het dorp. Maar gelukkig, er is iets.
1: Oh, fijn, doel nou.
0: Ja,
1: vertel.
0: Ja. Ja, het Oktoberfeest, ook dat nog.
1: En dat maar, in september. Nou,
0: gelukkig,
1: leuk.
0: Gelukkig is dat dan weer 's avonds. Dus de mensen die overdag lekker bezig zijn geweest en toch in dat dorp zijn. Ik zou zeggen, ga lekker een hapje eten in het dorp en schuif meteen door naar het Gasthuisplein. Want daar gaat dat Oktoberfeest plaatsvinden. Vanaf 7:00 s'avonds. Ja, en de Haltestraat, ja, die verandert trouwens ook helemaal in een festivalterrein.
1: Oh.
0: En het Gasthuisplein dus. Vol met Duitse gezelligheid, feestmuziek en lange tafels. En ja, je kan natuurlijk een avond verwachten met braadworst, bier en schlagerhits.
1: Ah ja, en we doen ons derendol aan en we gaan.
0: Nou, zo is het. Ja, zo is het. Ja, en ja, je moet natuurlijk volop meezingen. En op het Gasthuisplein, daar zorgen de Hossa Hossa Hossa Feestband en DJ Lady Mix voor de muziek. En meer artiesten, ja, die zouden later bekend worden gemaakt. Ik heb het nog niet gehoord wie het allemaal gaan zijn.
1: Nee.
0: Men zegt van kom wel een beetje bij tijd. Het belooft een gezellige en druk bezochte avond te worden. En de vraag is natuurlijk of je inderdaad, zoals wat jij zegt, in een dirndl of lederhosen wil komen.
1: Ja.
0: Want als je die in de kast hebt hangen, dan is dit natuurlijk het moment om dat aan te trekken.
1: Ik vind het ook zo waanzinnig hoe die vrouwen al die pullen vast kunnen houden.
0: Niet normaal.
1: Dat denk ik nou echt ongelooflijk.
0: Niet normaal. Als je ze ziet met die kleine handjes. En dan inderdaad die grote dingen, jongen. Dat moet wat wegen, hè?
1: Ja.
0: Die hebben gewoon kilo's aan die handen hangen.
1: Die zijn het hele jaar aan het trainen.
0: Ja, dat moet haast wel. Dat moet haast wel. Ja. Ja, nou ja, goed. En als je daar dan van bijgekomen van al die feestelijkheden, kan je gewoon de volgende dag door met de shanty koren meezingen. Mijn god zeg, mijn god, wat een marathons maken we hier in Zandvoort.
1: Ik moet toch even kijken of ik straks nog, want we zijn nog even op zender, of ik nog wat dingetjes vind. Want als er een gat valt, dan
0: Waar gaat er een gat vallen?
1: Nou
0: dan?
1: Ja, joh, je rent van hot naar her.
0: Oh, dat bedoel
1: Och,
0: je.
1: Man,
0: ja,
1: man. Je mag wel een tijdschema maken.
0: Ja, dat moet je zeker. Je moet zeker even thuis alles gaan bekijken en roosteren. En dat je niks mist wat je had willen zien of meemaken.
1: Want er is ook nog een preview theaterstuk, hè?
0: Is er ook nog, maar dat is er ook nog even ingelast.
1: Ja, een stem in de duinen, maar dat hoort ook dus bij Art Weekend.
0: Ja.
1: Stichting Verhalenvertellers brengt komende zaterdag en zondag tijdens de Art in het Zandvoort Museum een preview van een nieuw theaterstuk, Een Stem van de Duinen. Een driedelige monoloog. Het verhaal gaat over Agatha Petronella Bol en haar strijd voor het vrouwenkiesrecht in Zandvoort. Is wel mooi. Mooi gegeven.
0: Jazeker.
1: Dit weekend wordt het eerste deel gespeeld. En deel 2 en 3 die worden nog uitgewerkt. Zodra die klaar zijn, dan is het een compleet theaterstuk. En dat wordt dan weer vertoond.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja,
0: nou, je wordt
1: gaan
0: er gewoon
1: lekker kijken.
0: Ja, joh, maar dit is, je wordt er gewoon duizelig van, jongen, wat je allemaal kan doen. Hè? Ja. Dus mensen, zorg dat je een goede conditie hebt. Dat je goed ingelopen bent. Dat je goed je hardlooptrainingsprogramma vol hebt gemaakt. Want anders red je het niet. Huis, zou ik zeggen. Ja.

0: Ja, nee. Nou willen ze doorgaan, hè, die Purple. Eén liedje is genoeg, jongens. Dat was Hush van Deep Purple. Ja, even omdat we zo moesten rennen door het dorp het komend weekend. Hush, hush. Even denken, hadden we nog... we hebben een interne mededeling zelfs. Want over 2 weken zijn we er niet. Dan hebben wij geen uitzending. Dus dat betekent dat we pas volgende maand weer bij jullie terug zijn. 23 oktober wel te verstaan. Dan zijn we er weer met een uitzending. Maar jullie hoeven natuurlijk niet te vervelen tot die tijd. Want we hebben ook leuk nieuws over radio gebeuren. Want onze Willem Bruist, die is niet meer in Zandvoort. Hij is verhuisd naar Nieuwkoop. Maar we hoeven hem niet te missen, want hij is daar weer begonnen bij de radiozender. En hij heeft ons laten weten dat hij vrijdag 30 september van 10 tot 12 op de woensdagochtend een programma heeft. Dat doet hij ook 1 keer in de 2 weken, net als wij dat doen 1 keer in de 2 weken. Maar ga dus lekker woensdag 30 september... naar hem luisteren, dan kun je weer even lachen. Dat zal wel weer gekkigheid worden. En natuurlijk een hele goede muziekkeuze. En het leuke is, als je daar van 10 tot 12 naar geluisterd hebt, kun je meteen weer terugschakelen naar je eigen Zandvoortse ZFM-zender. Want dan start Hans Wassenaar met Zandvoort Lunchroom. En die brengt ook altijd leuke muziek mee en allerlei leuke wetenswaardigheden. Dus nou ja, zet het in je agenda dat je over 2 weken, de vrijdag, ben je lekker vrij. Want dan zijn we er niet. Maar ja goed, er is natuurlijk altijd non-stop muziek op de Zandvoortse radio te beluisteren. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?
1: Ja, nou, ik kan nog één dingetje eventjes noemen.
0: Ja,
1: wat dan? Want nou, jij hebt mooi weer genoemd. Hè. We hebben een schitterende zomer gehad. Droogte.
0: Ja.
1: En het rare is, je weet gewoon met boeren, als het dan droog is, dan hebben ze zoiets van, is het niet goed voor de oogst. Hebben we nou enorm veel regen, dan zegt ook iedereen van, ja, ik weet het niet hoe, maar die oogst is niet oké. Dat hebben we hier ook in Zandvoort. Wij hebben namelijk duinpiepers.
0: Klopt. Ja.
1: En dat vind ik trouwens, dat wil ik toch even benoemen. Want het ontmoetingscentrum Zandstroom, die doet toch altijd zulke leuke dingen voor zijn bewoners. Er komen altijd mensen een verhaaltje vertellen, iets leuks doen.
0: Ja.
1: En nu was dus de voorzitter van de Zandvoortse aardappeltelersvereniging, Boudewijn Duivenboden, die was daar naartoe gegaan met Gert-Jan Bluis om het verhaal te vertellen van die duinpiepers.
0: Ja.
1: En laten dat nou de enige aardappels die heel goed kunnen tegen die droogte.
0: Hey.
1: Dus die oogst is geweldig. Dus onze snackbars hier in Zandvoort, die hoeven niet te denken van, oh jee, ik krijg geen aardappeltje meer. Nee, aardappelen genoeg hier.
0: Ja, maar hoe komen we eraan, hè?
1: Ja, ik weet niet of ze überhaupt aardappels betrekken van de Zandvoortse pieper, noem je dat.
0: Ja, maar ook particulier zou je dat kunnen kopen bij ze? Of dat vertelt het verhaal, denk
1: nee,
0: ik niet.
1: Nee, dat vertelt het helaas niet. Want dat zou toch wel heel erg leuk zijn.
0: Ja, zeker. En lekker.
1: Maar lekker. We hebben ook niet echt een groenteboer hier. Weet je, dan zou het leuk zijn als er gewoon een Zandvoortse groenteboer is die dat heeft.
0: Ja. Nou, ik ben een paar weken geleden geweest naar wat jij toen zei. Dat boerderijgebeuren of die bio...
1: Bij de Krukius,
0: inderdaad, ja. Daar ben ik geweest en ik heb daar ook aardappelen gekocht. Nou, je weet echt niet wat je proeft, hoor.
1: Echt verschil.
0: Superlekker. Ja, het is wel een beetje aan de prijs, maar dan heb je ook echt iets verschrikkelijks. We proefden het echt meteen.
1: Ja.
0: En we hebben courgettes meegenomen. Hebben we heerlijke courgettesoep van gemaakt. En courgetteschijfjes, zo gepaneerd en dan lekker in de olie gebakken.
1: Heerlijk.
0: Ja, een beetje gezonde chips, zeg maar.
1: Ja.
0: Die was ook echt heel erg lekker. En de eitjes, daar heb ik niet zoveel verschillen in geproefd. Maar we zijn dus ook bij die bloementuinen geweest. Kan je zelf die bloemen plukken. En alles is onbespoten, hè. Het is allemaal puur natuur. En je kan dan de groententuin ingaan en dan zelf je groenten plukken, pakken.
1: Oogsten.
0: Maar ze hebben ook een heel klein winkeltje waar het allemaal kant en klaar ligt.
1: Dus het is echt een goede tip om daarheen te gaan.
0: Dat is het zeker. Nou. Dat is het zeker. Ik zit onderhand even te zoeken ook alweer hoe het heette. Want dat ben ik natuurlijk inmiddels al lang weer kwijt.
1: Iets met een boerderij of zo was het.
0: Ja.
1: Maar we moeten even weten of je daar elke dag heen kan. Of
0: nee, dat is alleen op vrijdag en zaterdag in de middag. Dat weet ik nog wel. Maar ik weet toch niet meer hoe het heet. Wickers. Wickers was het.
1: Okay.
0: Ja, W-I-C-K-E-R-S.
1: Nou, ik ga er een
0: keer heen. Bij de Krukiers. Ja hoor.
1: Leuk, ja.
0: Goed, laten we lekker even een vrolijk liedje doen. Stuck van Caro Emerald. Oh, dat redden we dat? Nou ja, dat redden we.

0: Ja, en dan ga ik nou iets doen wat eigenlijk niet mag volgens de radioregels. Ik ga door het liedje heen praten. Maar dat komt omdat we anders niet genoeg tijd hebben om gedag tegen jullie te zeggen. En we willen natuurlijk vooral even een groet sturen naar onze Beb, die er vandaag helaas niet bij was. Maar ja, Beb, dus maar goed ook, want je was er toch niet tussen gekomen. Ja.
1: Geniet nog even van het Franse zonnetje. Ja, volgende keer is er weer bij.
0: Zo is het. En lieve luisteraars, wij bedanken jullie enorm voor het luisteren en voor het kijken. We zwaaien even, zwaai, zwaai. En we hopen jullie de 23e weer te mogen verwelkomen in ons programma Even Geen Rust aan de Kust bij de Zandvoortse Omroep. En Hanny, ja. Dankjewel weer voor het gezellige meedoen aan dit programma en je fantastische column. En we hopen dat je de 23e genoeg tijd hebt gehad om weer een column te overdenken. Want je gaat ook een drukke tijd tegemoet met het theaterstuk wat eraan zit te komen. Ja, ja. Maar daar vertellen we binnenkort veel meer over. Ik zou zeggen, lieve mensen, fijn weekend. Geniet ervan.
1: Doei.
0: En we tot gauw. Ja. Dag dag.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog.

0: wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg in de regio. Alleen op de A10 een korte file. Bij Amsterdam Buitenveldert is de vertraging ongeveer 5 minuten richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan met name korte files in de regio, behalve dan op de A4 Amsterdam-Den Haag. Want daar sta je wel 20 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen 10 minuten oponthoud. En op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat zo'n 40 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Koog en Zaanstad Zuid een kwartier vertraging. Op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart richting de Koentunnel ook een kwartier. Ook op de A10 bij Zeeburg gebeurde een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog een kwartier. En op de N516 Zaandam-Ozaan voor de aansluiting met de A8 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Het is de uitkomst van een ledenreferendum. Daarbij besloten de leden verder dat Pro zich in Brussel aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt en kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS Show.

0: terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Er staat een korte file nog op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen ook 5 minuten oponthoud. En op de A10 bij knooppunt Nieuwe Meer is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de ponten over het IJ. Daar zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en JA21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000

0: De sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid. En de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de drie heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
5: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
6: Elke laatste vrijdag van de maand bij
5: ZFM Zandvoort.

0: Party Troy Sivan hier op ZFM Zandvoort. En goed dat je weer luistert naar een nieuwe uitzending van Jelmer en M&M's. Het is 25 september. Dat betekent dat de laatste maand, of nee, de laatste dag, alweer een goed begin van het programma met deze bespreking. De laatste dag van de maand. Nee.
1: Laatste vrijdag.
0: Laatste vrijdag.
2: De laatste vrijdag van de maand.
0: Gaat goed, jongens. Kijk, als je iets heel vaak doet, dan gaat het wel eens iets fout. Goed dat je weer luistert. We hebben vandaag Jelmer en 2M's.
1: Ja.
0: Dus 2MM.
2: Ja, goede...
1: Alweer,
2: ja, echt hè?
0: Inderdaad, alweer.
2: Want jij was er vorige maand, was je er wel of niet? Ja, ja, oké.
1: Okay. De vorige was
0: er
1: ook.
0: Vorige maand was je er niet.
2: Nee,
1: huh?
2: Toen was Damien, hadden we dat toen. Ja.
1: Oh.
0: En die maand daarvoor hadden we Full House met Stef en jullie.
2: Ja, toen was je wel bij, ja.
1: Toen was ik er wel bij. Oké, oh, oké.
2: Okay. Man loopt gewoon een maand
0: maar
2: achter.
0: Maar ik moet zeggen, de tijd vliegt, want alles lijkt al lang geleden. Dus we zijn alweer in september beland. En ik zei net al van, ja, ik heb net het lichtknopje aan moeten doen. Het is gewoon weer de eerste uitzending dat het donker begint te worden.
1: Ja.
0: Terwijl we beginnen. Dat is ook wel een beetje een bewustwording dat het einde van het jaar er weer aan zit te komen. Ik heb deze week alweer een zak pepernoten in huis.
2: Oeh,
1: maat.
2: Ja, ja, ik kan je geen ongelijk geven. Oh, ik kan je geen ongelijk geven. Maar dat is nu wel de grootste reveal. Heb je dan die chocoladepepernoten of gewoon naturel?
0: Nou, ik stond dus voor dat schap. Weet je wel, je hebt in een bepaalde supermarkt hier in Zandvoort... heb je één zo'n schap in de winkel.
1: Gast.
0: Waar je dan zeg maar zo voor kan staan. Dan ligt alles
2: meestal
0: een beetje rommelig door elkaar heen. Ja, je kan meestal voor een schap.
2: Ja, anders gaat het niet goed.
1: Okay. Nee. In het
0: En toen dacht ik nog van, nou, eigenlijk vind ik die chocoladepepernoten, dat vind ik lekkerder. Maar ja, laat ik het seizoen goed beginnen en laten we de good old echte pepernoten.
2: Oké, de OG.
0: Dit zijn natuurlijk kruidnoten, want de echte pepernoten, dat zijn die
1: grote.
2: Ja, maar nobody cares. Pepernoten en kruidnoten zijn gewoon hetzelfde.
0: Bij de grote afdeling.
2: Vind ik.
0: Maar goed. Het begint weer een beetje de cozy season of the year te worden. Dus we hebben ook wat lekkere muziek die bijpasselijk is voor de tijd van het jaar. Maar eerst beginnen we natuurlijk altijd de uitzending met wat ons opviel in het nieuws afgelopen maand. Landelijk, lokaal, wat dan ook. En Mike, ik begin toch even...
2: Toch bij mij?
0: Toch even bij jou, want het is, er is veel gebeurd afgelopen maand.
2: Ja.
0: Maar ook best wel een onderwerp waar we het vaak in dit programma over hebben gehad. En nu is er eindelijk... Ja, een besluit overgevallen, want we mogen niet meer op social media.
2: Ja, nee, inderdaad. Dit is een onderwerp waar we al eindeloze discussie over hebben gevoerd natuurlijk. En dat, het heeft namelijk te maken met de minimumleeftijd op social media. Dat is natuurlijk al in meerdere landen, Australië en dergelijke, ingevoerd. En dit blijft natuurlijk een onderwerp wat wij hier altijd aanhalen. Want ik ben er altijd zwaar op tegen geweest. Ik vind het namelijk dat het heel erg ten koste gaat van de algemene privacy op het internet. Waar ik vind dat mensen recht op hebben. Maar ja, goed, die mening is niet echt meer gedeeld tegenwoordig door de meeste politiek. In ieder geval, de Europese Commissie heeft ook tot een dergelijk plan besloten dat ze op zo'n mogelijkheid willen gaan inzetten. Dan is de inzet dat ze tieners gefaseerd willen gaan toelaten op social media. Ja, en hier worden dan leeftijden genoemd zoals bijvoorbeeld 13 of 15. Het is nog niet helemaal vastgezet, zeg maar het is wel een concreet plan aan het worden.
0: Okay.
2: En dat gaat natuurlijk zoals altijd weer ten koste van iedereen zijn privacy op internet. Want ja, je wil niet weten hoe vaak je nu op een site komt. Ook gewoon hele normale sites zoals bijvoorbeeld Reddit of wat andere dingen. Dat je gewoon echt bijna je ID moet uploaden om toegang te krijgen tot zo'n platform. Nou, meestal kun je er dan nog wel goed mee wegkomen als je al een aantal jaar, zeg 6, 7, 8 jaar je account hebt. Wat bij mij in het meeste geval zo is. Want dan zien ze, nou ja, als je account al 8 jaar hebt, kan je het niet aangemaakt hebben als je onder de 13 was, pretty much. Nee. Want ja, dan was je echt 5 of zo.
1: Ja.
2: Maar wij kunnen er voor in ieder geval redelijk mee wegkomen. Maar er gaan ook op een gegeven moment momenten komen dat je gewoon dat die verificatie niet meer voldoende wordt voor wetgeving. En dat er echt om een ID of een digitaal ID gevraagd moet gaan worden om mensen toegang te geven tot een website. En zo'n dergelijk systeem, ja, dat is natuurlijk al heel kwalijk. Want je moet eigenlijk gewoon al persoonsgegevens van een website delen die je misschien helemaal niet wilt delen. En dan kan het echt wel zo zijn dat als het goed geregeld wordt, dat je bijvoorbeeld gewoon inlogt met iets en dat dan de website alleen maar ja of nee terugkrijgt van boven de 18 of boven de 15. Maar ja, er moet ergens gecheckt worden wie jij bent om die leeftijd goed te kunnen verifiëren. Dus ergens blijft dan in een log ergens wel hangen dat jij dus hebt ingelogd. En dat kan natuurlijk gebruikt worden om... Nou ja, niet zozeer. Ik denk niet dat het misbruikt zal worden door de overheden zelf. Misschien ben ik daar een beetje te naïef in. Maar het risico op lekken is gewoon heel groot. En dat is eigenlijk wat ik met name hiervan als probleem zie. Dus tot zover eigenlijk mijn monoloog hierover.
0: Zullen we er nog wat dialoog aan toevoegen?
2: Laten we er wat dialoog aan toevoegen, ja.
0: Nou ja, kijk, ik zie ook niet echt heel goed hoe dit, zeg maar, gaat werken. Want ik denk, ja... Kijk, het wordt nu inderdaad moeilijker om te zeggen dat je 16 bent terwijl je 13 bent. Dat wordt inderdaad moeilijker. Dat kan volgens mij niet echt meer. Maar ik was ook vorige week in Engeland, in Londen. En toen wilde ik een paar apps in. En dan zie je inderdaad ook dat zij daar al de verificatie doen. Echt met legitimatie.
2: Ja.
0: En dat is toch wel, ja, dan denk ik. Oké, wil ik dat deze app, zeg maar, zomaar een screenshot ergens in de database hebt?
1: Ik vind dat heel sketchy.
0: Ja, kijk, ideebewijzen.
1: Ja, ja, ik vind het echt naar.
2: Ja, er wordt altijd geopperd van ja, maar dat doen we alleen ter verificatie. En dat wordt niet opgeslagen. En dat kan zo zijn, maar je moet iemand wel gewoon op zijn mooie lach geloven. Want ja, als zo'n app dat zegt, dat kan wel. Maar goed, je weet hoe dat gaat. Daar wordt een verificatie ingebouwd. En een of andere developer denkt, goh, over die move verwijderen, dat doen we even later. Of ja, we verwijderen dat wel even handmatig. Ja, dat zal bij grote bedrijven nu, niet zo gaan.
0: Je hebt nu bijvoorbeeld ook in het nieuws gehad met die Meta-bril. Hè? Dus die bril waar je mee kan filmen.
2: Die had ik inderdaad bij Tegger gezet.
0: En dat lijkt, daar komen ze nog
2: komen
0: terug.
2: Ze op, ja.
0: Maar dat is inderdaad een bril van Meta ontworpen. En die ziet er gewoon uit als een gewone bril. Ja, wel een beetje zwart, dus je zou kunnen denken dat er iets in zit. Maar daar kun je mensen dus mee filmen.
2: Ja, maar goed, in ieder geval...
0: En dan vervolgens, als daar een satirisch filmpje over wordt gemaakt, dat was vandaag in het nieuws, wordt dat filmpje dus van Meta afgehaald.
2: Ja.
0: En ik denk wel van ja, als je inderdaad op Facebook wil, wat een social media is, of het gaat natuurlijk vooral om TikTok, want dat is natuurlijk nu de leeftijd die erop zit, denk ik ja.
2: Maar
0: we vertrouwen Meta ook niet met onze privacy überhaupt.
2: Nee, het gaat er inderdaad om dat zeg maar een minimumgrens voor social media, dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar het online kunnen bewijzen van zo'n leeftijd is gewoon heel lastig. Inderdaad, je ziet inderdaad dat in Engeland ID-checks heel vaak zijn. Ik heb het ook een keer moeten doen voor Twitter overigens. Ik heb dat een keer verteld al. Ik moest 2 jaar geleden mijn geboortedatum op Twitter invullen. En toen werd ik geband omdat ik mijn account had aangemaakt toen ik nog geen 13 was. Dat was toen helemaal nog geen regel. Dus ik heb toen gewoon mijn account normaal aangemaakt. Omdat je toen geen geboortedatum moest invullen.
1: Oh,
2: en nu werd mijn account dus afgeflikkerd. En de enige manier om dat account terug te krijgen, moest ik een kopie van mijn ID-bewijs naar X sturen. En uiteindelijk heb je in Nederland een app die heet Kopie ID. Dat is een app van de Rijksoverheid. Dan kan je een foto van je ID-bewijs maken en dan kan je alles zwart lakken wat er niet hoeft te zien. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik heb alles zwart gelakt, behalve voornaam, achternaam en geboortedatum. Dat werd goedgekeurd. Nou, dan weet je voor, achternaam en geboortedatum. Oké. Okay. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat bedrijven dat niet toelaten, dat daar iets mis mee gaat. Er zijn ook geen regels voor. Dus je moet gewoon die grote techbedrijven, die al niet een beste reputatie hebben, vooral Amerikaanse bedrijven niet. Want we zijn allemaal op hoge poot van Amerika moeten niet met onze data vertrouwen. Maar die bedrijven moeten we straks wel gaan vertrouwen om onze vertrouwelijke ID-informatie te gaan verwerken.
1: Yeah.
2: Om ze te verifiëren. En wat de EU dan roept, de EU zegt dan, ja, maar wij gaan een applicatie ontwikkelen, waarin je gewoon met een centrale ID-inlog gewoon aan de website alleen kan communiceren of je boven de leeftijd bent. Dat is beter, maar het moet nog steeds ergens gecheckt worden. En overheidsinstanties en IT, dat is geen goede combinatie. Dus ja, als zo'n app een keer gehackt wordt...
0: Ook hoe die gegevens beschermd worden.
2: Ja, want er zijn allemaal regels voor. Maar uiteindelijk is het heel moeilijk te controleren. Want ook als een app open source, je weet niet wat de infrastructuur is. Het is gewoon heel lastig te checken. En het gaat niet eens om het delen van die gegevens. Het gaat meer om het kunnen garanderen van de veiligheid van die gegevens. En het onthouden van een log van wat er is gebeurd en wie er dus heeft ingelogd. Want je kan zoiets, als het niet goed wordt gedaan, wat het hoogstwaarschijnlijk niet gaat worden gedaan, zou je het altijd bijvoorbeeld terug kunnen koppelen. En dat maakt dit hele verhaal kwalijk. En dat denk ik dat het gewoon... Het is veel breder dan het social media verbod, vind ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou goed, het levert in ieder geval genoeg discussie op. Eigenlijk net zoals het item wat mij afgelopen week is opgevallen. Want toen kwam het nieuws naar buiten, zondagavond laat, dat nog maar 20% van de jongens en 40% van de meisjes tussen de 11 en de 16 jaar, die accepteert homoseksuele mensen. En toen dacht ik wel even, oké, waar zijn we nu in beland? Maar, dus ik schrok wel van die cijfers, maar eigenlijk heb ik het erop gezet omdat ik had vakantie afgelopen week nog.
1: Mm.
0: En dan denk ik, nou, hoe ga ik mijn tijd besteden? Nou, ik denk, ik ga 's avonds weer een keer naar talkshows kijken. Nou, dat is dus
2: een keuze.
0: Niet zo handig. Zeker niet als er op die dag zo'n item naar buiten komt waar je natuurlijk, waar ik in ieder geval wel iets van vind. En vervolgens heb je dus allemaal media die er nou of niet, of op een hele vreemde manier aandacht aan besteden. Want bij RTL 4, bij de talkshow daar, zat Mona Keizer om het probleem te gaan duiden. Dat is natuurlijk de mevrouw die we nog kennen als CDA. Toen we ons programma startten, bijna 5 jaar geleden, toen was ze nog bij het CDA. Toen ging ze naar de BBB en nu heeft ze een eigen beweging. Maar zij dus met haar ene zetel mocht aan heel Nederland tenminste...
2: De kijkers van het programma.
0: Kijken maar 400.000 mensen. Maar goed, zij waren eigenlijk de enige talkshow die avond die het inhoudelijk gingen bespreken. En de gast die was uitgenodigd was Mona Keijzer. En dan denk ik, waar zijn we nou
1: wat houdt het in dan?
0: Mee bezig?
1: Ik snap het namelijk niet. Ja, wel, wat is er zo erg?
0: Nou, dat zij dat bespreekt.
1: Ja, ik snap het niet.
0: Nou ja, omdat ze één zetel hebben. En het is best wel natuurlijk een heftig onderzoek. Hè? Want het is nu gedaald van... overal van 60 naar 40% of zo, de acceptatie. Onder middelbare scholieren. Mm-hmm. Best wel een groot onderwerp. Dus dan denk ik van nou, dan zou je ook mensen kunnen uitnodigen die er misschien iets mee te maken hebben of er iets van weten.
2: Ja, je bedoelt meer naar het Mona Keijzer als gast, niet echt relevant voor het onderwerp. Nee, meer.
1: Of uit omdat ze niet zo groot is.
0: Nou ja, ook dat. Dus ze representeert eigenlijk bijna niemand.
2: Mm-hmm. We zitten al een beetje aan de bepaalde kant van het politieke spectrum natuurlijk. Als je bij de studie aan het
0: BBB denk van ja,
1: maar wat dan?
0: Moet je dit politiek maken?
1: Hm? Nee, wat dan?
0: Mona Keijzer is van de BBB geweest. En niet dat ik iets tegen of voor de BBB heb. Maar ik denk gewoon, ja, waarom is zij relevant? En,
2: ja, je vraagt je gewoon af waarom zij zijn over dat onderwerp.
0: En
2: dat
0: vooral omdat andere talkshows er ook geen aandacht aan besteden. En toen denk ik van, nou, oké. Eén talkshow die dat dan wel doet. En dan zitten er wel nog andere mensen aan tafel voor een ander onderwerp. Die op zich wel grappig meepraten. Maar ja, was echt...
1: Die zitten er voor de vat toe.
2: Ja. Nee, maar ik denk in de basis... Laten we het gewoon even teruggaan naar de kern. Dit zijn natuurlijk schokkende cijfers. 20% gedaald over een onderwerp wat in een modern land helemaal niet zou mogen dalen. Het is ronduit belachelijk. En ik vraag me ook echt af waar dat vandaan komt. Want ik moet zeggen, het is natuurlijk een onderwerp wat best wel ver van mij afstaat persoonlijk. Dus ik heb het niet heel erg gevolgd. Mm-hmm. Maar ik las dat en ik dacht echt, wat de fuck. Want ik zag ook een fragment dat er een jongen werd geïnterviewd op straat.
0: Ja,
2: ik schrok echt wat hij zei. Echt, ik weet niet meer precies wat het was, maar ik zat dat echt te kijken. Dat ik echt denk, hoe krijg je het uit je mond überhaupt?
1: Hè?
0: Nou, dat was inderdaad een jongen. Volgens mij was dat een filmpje bij de Telegraaf.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Die zei... ik heb er niet zoveel tegen. Of die zei zelfs volgens mij eerlijk dat hij het vies vond.
2: Ja, zoiets, ja.
0: En dat hij bang was dat hij er ook...
2: Dat was het, ja.
0: Dat hij dan ook homo werd.
2: Dat was het.
0: En dat soort filmpjes waren dan de hele dag op
1: social
0: media.
1: Dat werd dan gelaten zien.
0: En nee, ook mensen inderdaad van de middelbare school bij NOS Stories. En die mochten dan gaan zeggen dat het onderwerp geïndoctrineerd wordt op school. En dan denk ik, interessante discussie. Wij hebben hier ook wel eens discussies daarover gehad. Of ik krijg er ook wel eens wat van mee. Wat moet je wel doen? En wat is misschien een beetje te veel? Maar ze mochten dat gewoon ventileren in die video. En gewoon
1: dat werd niet
0: allemaal
1: gecensureerd.
0: Roepen, helemaal niks.
1: Ja.
0: En dan honderden comments.
2: Ik vraag mij gewoon af wat dan de oorzaak is van zo'n daling. Want uiteindelijk, ik denk mensen die dat niet accepteren, die zou ik wel dom durven noemen. En ik zat niet, worden mensen dan dommer of... Is het gewoon een maatschappelijk ding? Kijk, ik snap natuurlijk dat politiek ook steeds vaker extreem wordt. En iedereen wordt in die zin extreem. Maar dit is voor mij als een kleinste aan zo'n... zolang als ik er iets van af weet, vind ik het dan zo'n acceptabel onderwerp. Ik heb nooit getwijfeld aan zoiets dat dat niet normaal zou zijn. En ik vraag me dan echt af waarom ik dan zoveel jongeren zie die dit blijkbaar echt een ding vinden.
0: Maar die er ook iets van vinden, dat vind ik zo.
1: Ja, maar zou het niet te maken hebben met een toename van een beetje de macho-cultuur onder die jongeren?
2: Ja, dat zoiets moet zo zijn. Een beetje die meadows weer.
1: Ja, iedereen wil gangsters zijn en ze willen allemaal een beetje stoer doen.
2: Het is cool om te haten, weet je wel.
1: Ja, precies. En dan denk je, ja, het zijn ook maar kinderen. Maar
2: ja, weet je...
1: Die kunnen toch niet nadenken. Dus ja, het gaat een fat bike met een hoodie op, weet je wel. Dan denk je,
2: maar ver, het is zo'n flinke daling.
0: Ik verplaats hem ook even in mensen die dan nu 11 tot 16 jaar zijn. En dan denk ik van, nou, wat deed ik op die leeftijd? Ik was gewoon bezig met school, met de mensen om me heen. En dan dat je dus in zo'n onderzoek zo'n sterke mening hebt over een onderwerp waarvan
2: maar
0: ik denk...
2: Maar het is naar mijn weten.
0: Je weet op je 12e toch zelf ook nog niet echt wie je bent.
2: Want als je nu 11 bent, ben je dus geboren in 2000. Wat is het? 2015. Jezus.
1: Overdreven.
2: Maar,
0: daar is het probleem.
1: Oh, 2015 is 10 jaar geleden. Wow! Ja, dat is toch logisch?
2: Ja, maar dat is best wel... Ik heb nog wel echt actieve herinneringen uit 2015.
1: Weet je wat was heftig klinkt als je zegt 1996 is 30 jaar geleden?
2: Nee, wat?
1: 1996 is 30 jaar geleden. Ja, toen was ik dat klinkt pas
2: toen was ik nog niet geboren. Geen
1: ja,
2: idee.
1: Nou ja, boeien. Jaren 90 is, meer, is bijna 40 jaar geleden. Even dat
2: even
1: was
2: maar even nog terug naar het onderwerp. Ik kan me ook niet herinneren dat wij er op school ooit iets over gehoord hebben. Nee. In het verleden.
0: Nee, er werd vroeger helemaal niet onderwijs
2: in aangeboden. Dan heb ik het idee dat misschien dat mensen er dan juist niet mee bezig zijn. En als ze dan op latere leeftijd erachter komen, dat ze dan eerder accepteren misschien. En nu als je er op jonge leeftijd al over begint en je krijgt vanuit huis misschien een mening mee. We zien dat te veel onderwijs. Nou,
0: ik denk dat ouders inderdaad ook wel een grote rol spelen.
1: Gasten, bij want, kinderen sowieso. Die roepen altijd papa en mama na. Uh-huh.
0: Ik hoor ook wel eens hoe dat nu gaat op scholen. En hoe ik weet niet meer goed hoe dat bij ons ging. Bijvoorbeeld op de Duinroos. Maar hoe erg ouders zich nu bemoeien met wat hun kind doet. Op school krijgt. En hoe het allemaal moet. En wat dan ook. Dan denk ik, hallo, ga gewoon lekker naar je werk. We hebben docenten die een lesprogramma maken. En zo erg... De
1: ik zou ook zo zijn, als die juf en meester zeggen... We hebben weer een oude avond, hoor. Dan zeg ik, jezus, alweer. Dat is de vierde deze maand. Kom niet, hoor. Doei. Nee. Mijn kind verdraagt zich voorbeeldelijk. Doei. Ik ga weg.
0: Ja. Nou ja, nog even een... tot slot misschien om het allemaal wat te relativeren. Ook al is het natuurlijk niet te relativeren. Want nog even om erbij te zeggen... Het werd elke 5 jaar dit onderzoek gehouden. Dus het is een daling ten opzichte van 2021.
1: Van vijf jaar.
0: Mm-hmm. Maar een vraag die bijvoorbeeld in het onderzoek wordt gesteld... je kan natuurlijk ook afvragen, wat is acceptatie? Want ja, in principe iedereen die ik op straat zie lopen, die accepteer ik. Weet je wel, dus waarom zou ik daar een mening over moeten hebben... over hoe diegene leeft? Maar een van de vragen die bijvoorbeeld in het onderzoek was, is... wat vind je ervan? Hè? En dan moet je even denken dat iemand van 11 deze vraag krijgt. Wat vind je ervan als je 2 jongens ziet zoenen op straat... of hand in hand zien lopen? En dan denk ik, ja... hoe werk je dan met je hoofd op een 12-jarige leeftijd of 16 zelf? Nou, dat is misschien dan wel richting de leeftijd dat je een beetje normaal moet gaan nadenken. Of daar echt wat van vindt. Maar dan denk ik, ja, ik kan me misschien nog ergens voorstellen dat je dan invult in zo'n onderzoek van, nou, dat vind ik eigenlijk een beetje raar of zo, weet je wel.
2: Ja, maar omdat dus je dat juist noemt, ja.
0: Maar dan is het dus de vraag, als je dat gek vindt, dat je mensen ziet zoenen of dat je dat misschien vies vindt op dat moment. Maar accepteer je diegene dan niet? Dat is een beetje mijn vraag. Want je kan ook zeggen van nou, ik loop even een andere kant op. Of kijk, als ik nu mensen in de bus zie zitten, maakt niet uit wie of wat. En die zitten ook met elkaar te zoenen, terwijl ik de stoel daarachter zit.
2: Dan denk ik ook wel time and place, van, nou, ja.
0: Maar betekent dat ik die mensen niet accepteer? En het wordt natuurlijk heel groot gezegd acceptatie, maar ja, wat is acceptatie?
2: Een beetje generiek onderzoek misschien bedoel je... Inderdaad, oké. Nou, ik denk dat er heel veel nuance aan is, maar dat de cijfers überhaupt zo dalen. Want de cijfers dalen toch. En ik kan me niet voorstellen dat 5 jaar geleden de vragen heel anders waren. Dus
0: nee, dat is ook dat klopt zeker. Ja, er is op dezelfde vragen negatiever geantwoord. Maar goed, gelukkig is daar altijd nog muziek die ons kan verbinden. Good Vibration.
2: Het is ook oud, toch?
0: The Beach Boys.

0: Je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, het programma Jouw M&M's. Want het is weer de laatste vrijdag van de maand, 25 september. En we sluiten de maand af met een compilatie van muziek, nieuws en alles wat ons verder opviel. En nog gaat bezighouden de komende tijd. Je luistert net naar Crazy van Icehouse. En het is 19:30, dus het eerste half uurtje hebben we alweer doormaakt. Mike en Mickey,
1: zeker,
0: mijn twee M&M's van vandaag. Het is ook bijna oktober en dat betekent dat Nederland weer steeds meer een Duitse traditie adopteert. En zelfs in Haarlem is het dit keer voor het eerst, en ik hoorde Mickey net al roepen, voor het eerst een Oktoberfest georganiseerd.
2: Ja, dat lijkt me toch lachen.
0: Heb je daar wel eens iets van meegekregen?
2: Ik weet dat het gewoon niks anders is dan die flink de hele godganse glorie inzuipen. En gewoon, een beetje in de lederhosen. Lekker dansen. Ja.
0: Ja.
2: En, het is gewoon suipen, feesten. En wat is de reden? Ja, eigenlijk helemaal niks.
1: Dat was wat jouw specialiteit back in the day.
2: Woehoe, het is oktober. Woehoe. Laten we helemaal tot het randje gaan. Of tot het gaatje.
0: Het is wel bijzonder.
2: Ik vind het heel grappig. Ik doe er zelf niet aan mee.
1: Maar back in the day was het wel jouw specialiteit. Hè? Ja. Gewoon veel suipen en feesten, toch?
2: Nou, back in the day. Ik heb wel gewoon goede afters gehad. Ja.
1: Met
2: biertjes en zo. Maar... tegenwoordig doe ik dat niet meer.
1: Nee, weet ik geen.
0: Nou, zoals de bezoekers bij Haarlem 105 omschreven. Het was weer even gek doen. Want in Haarlem was dus dat eerste Oktoberfest aan de Veerplas. En hier is een korte sfeerreportage.
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb een media geloot. Ja. Dus vandaar. Ze is er ingetrapt.
3: Ja. Ja, we zijn er nog nooit geweest. Dus als ze dicht bij huis is, dan pakken we het gelijk mee natuurlijk.
5: Het eerste Haarlemse Oktoberfest. Waait een beetje, maar het gaat goed. We zijn geopend. Dus ik en mijn vader had een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
6: Het is echt vet leuk en gezellig en heel veel bier.
4: Nou, hoe smaakt het bier?
7: Echt helemaal top.
3: Dit is mijn eerste pul. Ik heb al een kleintje, maar ik denk dat ik moet nu het grotere werk gaan beginnen.
4: Sorry, ik slaat bier even over.
3: Ja, maar snel.
4: Nou, dan zie ik dat jij geen biertje in je handen hebt, maar het is wel echt een bierfeest, hè?
3: Ja. Nee, ga ik straks aan de bier één biertje nemen. Ja.
5: Nou, Haarlem is van origine een bierstad. We hadden meer dan 100 brouwerijen aan het sparen. Nu hebben we alleen nog maar 2 brouwerijen. Maar vandaag hebben we een extra Haarlems biertje erbij. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Dat past bij Haarlem. Dat is voor een breed publiek geschikt. Waar kun je echt doen, waar iedereen lacht. Dat je even vergeet wat het is. Je eigen wereld creëren. Ja, dat is toch wel leuk, een Oktoberfest.
3: Ik hou heel erg van Oktoberfest. Daarom heb ik er ook meegezult, zeg maar. Maar
8: ver te reizen.
3: Ja,
8: gewoon
3: lekker
8: Haarlem
3: op de fiets. Dus heel fijn.
4: Hoe vaak is die al gevuld?
6: Ja, 4-5 keer is toch wel een mooie hoeveelheid, denk ik.
4: Hoeveel gaat erin dan?
6: 5 liter. Maar voor 8 man. Dus dan het schaalt wel lekker.
5: In Noord-Holland lopen we met alles een beetje achter. Maar bijvoorbeeld in Sittard heb je er eentje met 30.000 per dag. Nou, ik mag hier tot 10.000. Dus ik hoop dat het daarin gaat groeien. Want dan kunnen we nog meer gekke dingen doen. Nog meer activiteiten.
4: Ja, dus volgend jaar weer?
5: Ja, absoluut. Ik heb de datum al in de agenda gezet.
4: Tel.
5: We gaan een weekje later. En nu zitten we tegelijkertijd met de feestweek Spaarndam. En volgend jaar zijn we voornemens om hem 1 weekje later te doen aan het laatste weekend van september.
9: Als je de plutsen hebt gekomen,
5: het is voornamelijk niet alleen zitten aan de tafel, niet alleen bier drinken. Is natuurlijk wel fijn als mensen het allemaal lekker doen. Maar we hebben heerlijk Duits eten. We hebben een echte zwenkengrill. We hebben ieder uur een partyalarm. Dat houdt in dat we pretzels in het publiek gooien. Mensen die vangen worden op het podium gehaald voor een spelletje ieder uur. En die kunnen daarmee wat winnen. En voor de rest is het gewoon lol hebben met z'n allen. Gewoon genieten, gek doen. Even vergeten dat alles buiten deze poort bestaat.
10: Hij moet stoppen met housemuziek. Hij moet wel echt Duits gaan draaien. Ja, op een Oktoberfest wil ik Duitse muziek horen.
6: Nee, het is geen Duits, maar de sfeer is zeker aanwezig, dus we zijn helemaal gelukkig.
3: Die Nederlandse muziek is beter. Ja, beter. Nou, niks ten nadele van Duitse muziek. Ik hou heel erg van Samuel Welt, Yves Berend, dus ik ben helemaal blij.
4: Ja, misschien als er straks meer drank in zit, dat er meer Duitse muziek komt en dat we dat dan ook kunnen waarderen. Misschien meer bier.
7: Ja, misschien toch meer bier dan.
0: De sfeer die zit er goed in. Dankzij deze reportage van Haarlem 105 een goed beeld ervan gekregen. En jongens, ik hoorde 5 liter bier voor 8 personen. Dat blijft aardig rustig.
2: Dat vind ik wel.
1: Personen, dat is wel niet hoor. Kleine spelers.
2: Hij zei ja, 5 liter. Dus ik dacht, nou, dat gaat wel goed. Voor 8 personen. Ik dacht, nou, wat is dat nou weer?
1: Dat is man. Dat is minder dan liter per persoon.
2: Ja, ik zat net ook te vertellen aan jullie. Want in München, als je daar al het Oktoberfest ziet. Er staan gewoon tenten van 20 meter hoog, 100 meter lang en 50 meter breed. Er zijn 3 verdiepingen of zo. Dat is echt gestoord. En daar zijn de glazen. Beginnen met een halve liter. Dan heb je een liter. Een anderhalve liter. Kan je gewoon een glas van anderhalve liter in je klauw houden. En dat moet gewoon op in een half uurtje of zo. Weet je
1: ja,
2: die gasten die tanken dat zo naar binnen. En dan sta jij daar met 5 liter voor 8 mensen. Ja, nee. Gewoon niet.
1: Ja, weet je, ik heb wel wat gemist als ik dat stuur, die rapportage. Poi.
2: Ja, maar ik vind het stom dat we dat niet in oktober doen.
1: Ja, weet je, maar uiteindelijk, we zijn net al gewoon, we moeten gewoon volgend jaar even Oktoberfest, maar dan eigenlijk in Duitsland doen, toch?
2: Ja, als we dat in München doen, gaan we helemaal...
0: In Lederhof.
2: Ja, mooi. Ja, zeker, ja.
0: Nou goed, ik hoorde net al in de reportage een fan enthousiast over Nederlandse muziek. Onder andere noemden ze de volgende artiest, waar ze heel erg fan van is. Samen Welten en Russo, die hebben net weer een nieuw nummer uitgebracht, dus... Nee, laten we maar lekker gaan draaien.
8: Jammer en de M&M's. Jongeren infotainment op de laatste vrijdagavond van de maand.

0: Nou jongens, wat vinden we ervan? De nieuwste Nederlandse hit. Nou, hij is niet helemaal nieuw meer, maar...
1: Ik vind het eigenlijk niks aan.
2: Ja, ik vind het wel, het klinkt wel catchy, maar zeg maar, het is een beetje... Als het in de kroeg komt, is het denk ik best lachen, maar om zo midden op de avond denk je, ja... Zeg, ik ben indifferent.
0: Het is
2: ik vind
0: er
2: wel
0: een beetje vroeg voor.
2: Ja, dat is denk ik de conclusie.
1: Ik weet niet hoeveel liters ik naar achteren moet gooien.
2: Denk 5.
1: Nee, ik denk wel 8.
2: 8? Voor 8 personen?
1: Ja, nee. Ja, 5 liter voor 8 personen, jezus. Goed, dat is nog niet eens een liter de man.
2: Nee, echt. Hoeveel, even, we gaan even uitrekenen. Ja, dit zou ik eigenlijk mogen
1: 0,7 of zo.
2: Ay, man, dat is een halve liter per persoon, iets meer.
1: Dat is toch niks?
2: Dat hangt deze man bij 4 uur.
1: Ja.
0: Ja. Hé jongens, laten we het niet over mijn bierconsumptie hebben.
1: Okay. Oei.
0: Als we het hebben over online onderwerpen en dingen die ons zijn opgevallen, bijvoorbeeld voor social media en tech, dan was wel echt het nieuws van deze maand de terugkeer van Hive.
1: Ja. Oh ja, daar heb ik iets over gehoord, ja.
0: En Mickey, als oud-fanatiek gebruiker van Hive.
1: Nou, fanatiek niet hoor, maar ik heb
0: wat is je gevoel erbij? Wat vond je vroeger van dat...
1: Ik heb eigenlijk niet echt herinneringen meer van dat ik dat heb.
2: Wat een cultuurbarbaar zeg.
1: Ja, ik weet het. Het is echt, mijn
0: banaan?
1: Ja, tuurlijk ken ik die, maar ja, ik weet het niet, man. Ik had volgens mij niet echt veel mensen en gesprekken erop. Dus ik weet het niet.
2: Nee, maar Hive was de shit voor die games.
1: Ja, ik weet het.
2: Die games. Gewoon Farmville en zo.
1: Ja.
2: Ja, dat was echt Hive.
1: Ik weet het, ja.
0: Oh ja, Farm... Nee, ja, of die game. Landleven.
2: Ja, Landleven, ja. Ja, Landleven, ja.
0: En dan kon je zo een heel groot
2: moest je elke dag, zeg maar, moest je elke dag inloggen. Dat was echt een beetje de Clash of Clans van die tijd.
1: Landleven, ja.
2: Landleven en zo, ja.
0: Ja, en ik speelde ook
1: vaag
0: een soort,
1: naar boven, hoor, hier.
0: Ja. Ik speelde ook een soort spel. Dan moest je zo'n stad bouwen en dan... Dat was echt heel leuk. Een soort sim...
2: Maar,
1: City, een soort Sim City, maar dan pixelated.
2: Even, nog een andere game die ik uit mijn jeugd herinner, nu het hierover gaat. Kennen jullie Galaxy Life nog?
1: Ja, natuurlijk. Dat speel ik nog steeds.
2: Bestaat het nog steeds?
1: Ja, op Steam.
2: Oh, lachen.
1: Dan kan je dan nog steeds hebben het reboot.
2: Ja. Oh, dat is wel lachen.
0: Ja, dat heb ik toen ook weer.
2: Nee, maar inderdaad, de terugkeer van Hive dus.
0: Nou, wij zijn alweer de fanatieke, de 250.000 nieuwe gebruikers. Ja,
2: ik heb een account aangemaakt.
1: Ja.
2: Ik heb zelden zo'n slecht werkende website gezien, moet ik zeggen.
1: Ja?
2: Het is echt dramatisch. Nou, Jan weet het ook, zeg maar. Ten eerste was het natuurlijk al een wachtlijst. En ik dacht eerst, waarom de fuck is er een wachtlijst?
1: Te veel mensen.
2: Nou ja, als ik nu zie hoe deze site op dit moment werkt, snap ik dat er een wachtlijst is. Want het is echt niet vooruit te branden. Kijk, het valt mij misschien iets meer op dan een gemiddelde persoon. Want het is natuurlijk mijn werk om gewoon goed werkende websites te ontwikkelen.
1: Ja.
2: Maar ik heb echt het idee dat er gewoon een stagiair bij Mediahuis is geweest. Die ergens een lijst met domeinen aan het kijken was. En zegt, kijk dan joh. Hive.nl is van ons. En dan gewoon naar stagebegeleiders gegaan. Ah, mag ik even een nieuwe Hive maken? En dat hij dan heeft gezegd, ah ja, doe maar wat. En dat dan op de enige manier productie in beland is, zeg maar.
1: Ja, want wie is nu het moederbedrijf van Hive dan?
2: Mediahuis, dat is het bedrijf achter Haarlems Dagblad en Telegraaf en zo. Dus op zich, het is een Europees bedrijf, ik geloof jou, maar Belgisch toch, Mediahuis?
0: Ja.
2: Ja. Belgisch.
1: Alleman,
2: ja. Nee, maar dus het is van Mediahuis. En op zich vind ik het concept best grappig. Alleen... ja, het is nu meer gewoon een gimmick, zeg maar. Ik zeg, het werkt nog niet goed. Er moet echt nog tijd in worden gestoken.
1: Nou ja, als jij ineens 250.000 mensen online over je bakken zet.
2: Ik zei net op de heenweg tegen jou, maar ik denk dat ik een beter platform zou kunnen maken in de maand tijd. Ja, like, maar, honestly, het is echt...
1: Ik zou zeggen, stuur een offerte.
2: Het is echt niet best. Maar goed, het maakt verder niet uit, weet je. Het gaat even, laten we even over het concept hebben.
1: Mm-hmm.
2: Het idee is natuurlijk dat we dan een Europees of Nederlands zelf social media bedrijf komt niet zo algoritme-driven is. Zodat je weer wat meer interact met mensen en meer een beetje social media zoals we dat vroeger eigenlijk kenden. Maar het probleem is dat het eigenlijk niet meer werkt. Want ik had het er ook
1: het
2: op...
1: Het is even afgestoft, maar
2: ik had het er op werk van de week ook over. En eigenlijk de conclusie van iedereen was, goh, wat is het eigenlijk saai. En dat is natuurlijk ook waar wij dus onze hersenen een beetje naartoe hebben toegesteld. Als je Instagram opent of Twitter of Reddit of Facebook.
1: Je krijgt meteen die dopamine-kick.
2: Je ziet meteen wat je wil zien. Allemaal dingen. Ja. Je kan oneindig doorscrollen. En Hives, je opent gewoon Hives als je een account maakt. En er staat gewoon plaats en krabbel en voeg vrienden toe. En dat is natuurlijk het idee. Wat is social media zoals we het vroeger kenden. En dat is ook best wel goed, hè. Want je hebt niet meer dat ADHD dopamine continu. Dat je er echt kwaad naar hoort.
1: Je wordt niet getrukt.
2: Maar het is gewoon echt heel saai. En dit format werkt gewoon in mijn optiek niet meer tegenwoordig. Maar je bent alleen gewend aan de alternatieven.
0: Ik heb vanavond wel een leuke krabbel op jouw profiel gezet.
2: Ja, dat wilde ik eens bekijken. En dat laat het dus niet. Daar ga je al, ja. Nee, maar ik bedoel, kijk, dus los van dat...
1: Maar is het ook op telefoon?
2: Het is geen app nog, het is een website, maar...
0: Nee, het is een app.
2: Is het een app ook?
0: Ja, zeker.
2: No. Nou ja,
1: kijk, dat, een app. Advanced.
2: Maar los van het feit dat het technisch gewoon nog niet helemaal goed werkt... Ja, wat ik zeg, ik denk echt dat het gaat echt dooddoen op deze manier. Want het moet echt in leven gehouden worden door mensen en echt door vriendenkringen. En niemand gaat dat doen, want iedereen zit op TikTok, Instagram, Twitter, zelfs Facebook. Ja, het is echt, nu social media beginnen is lastig, dat ze zoveel gebruikers hebben is een godswonder. Maar ja, ik denk oprecht, tenzij ze toch iets van een algoritme of zo, of iets van dat je openbare post kan zien, dat je iets meer engagement hebt, gaat het echt in mijn optiek nooit wat worden. Ja. En ik hoop echt dat ik verkeerd ben, dat het tegendeel bewezen wordt. Hè? Want ik zou het juist leuk vinden als de oude social media weer terugkomt, maar zoals het nu is, ik geef het een jaar, Max.
1: Ik denk dat je wat hoop moet hebben. Want heel veel mensen willen toch weer terug naar de old school. Waarom zijn LP's ineens zo razend populair geworden? Omdat iedereen weer terug wil naar de shit van vroeger.
2: Dat snap ik. En LP's snap ik het ook. Want je koopt fysiek, je ondersteunt een artiest. Je koopt iets fysiek, je hebt een leuk collector's item. En je kan ook muziek op een andere manier luisteren. Maar zeg maar, om Hives te gebruiken, moet je ook je telefoon of computer erbij pakken. Dus het is niet zo dat je...
1: Ja, maar ik ga lekker gewoon een oude MacBook uit 2000 en dan...
2: Ja, maar dan dat werkt niet. Want dan moet je moet nog steeds gewoon moderne internetprotocollen ondersteunen. En die oude MacBooks doen dat niet altijd, of dat is te langzaam. Het moderne internet is hoe je het ook bent, of je het bloot het as fuck. Je kan gewoon op een oud apparaat geen... Nee, maar dat is gewoon zo.
1: Bloot het
2: as. Nee, dat is echt zo. Elke website die je inlaat, ook al is een tekstpagina. Je zit gewoon, gewoon een megabyte.
1: In het jaar 2000 was er überhaupt al die shit niet snel.
2: Nee, maar ik bedoel...
1: En jij hebt daar het geduld hiervoor.
2: Nee, maar ik heb er wel het geduld voor, maar het web is... Dat kan ik zeggen, want zelfs in de 7 jaar dat ik nu webdeveloper ben... Mm-hmm. is het web zo ontzettend veranderd... En dat helemaal niet eens met het Hive en producten uit 2011 of zo... dat het voor het laatst is gedraaid. Dus zeg maar, het simpele internet bestaat niet meer. En dit is wel een beetje een onderdeel uit dat simpele internet. En ik denk gewoon dat dat niet echt goed gaat aanslaan. Ook al hoop ik het wel.
1: Ja, maar je hebt heel veel gewoon... Ik denk dat heel veel mensen toch weer die nostalgie opzoeken. En dat ze er toch op blijven.
2: Dat zeg ik, voor een jaar. En anders dat ook weer saai.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat als het gewoon lekker chill chatten is met je maten en zo... Ik ben helemaal... Ik ben al 3 jaar van Instagram af. Ik heb verder niks anders dan WhatsApp.
2: Ja, maar...
1: Ja.
2: Ja, nee, maar dan...
1: Ik mis het ook niet meer. Maar in het begin wel, want je hebt gewoon die verslaving. Je hebt gewoon dat je denkt van... Oh, wat zou ik wat memes willen bekijken voor een uur lang.
2: Dat heb ik dan ook weer niet, maar...
1: Ja, ik wel, met dat is Insta voor mij.
2: Memes. Maar ik ben ook misschien een beetje bijzonder de doelgroep. Ik kan gewoon heel goed mijn Insta voor 10 minuten openen... en dan gewoon de rest van de dag niet meer kijken.
1: Ja, kijk, dan ben je wel echt uniek, hoor. Want anders ben je gewoon hooked voor 2 uur.
0: Ik denk dat je de enige bent.
1: Dan zit je 2 uur te doen scrollen en dan is het... Oh, pak! 2 uur verder, ik heb nog niks gedaan voor de dag.
2: Ik heb nog nooit gedoemscrollen, denk ik.
1: Nee, maar dan ben jij daar dus immuun. Voor. Dus jij stoort hier aan. Maar ik denk 90% van de mensen die heeft hier geen last van.
0: Ik heb genoeg brain rot.
2: Nou ja, misschien dat het wel echt een doelgroep ding is. Ik hoop dat het wat wordt. Ik vind het namelijk leuk dat er een tegenhanger komt van.
1: Ik heb ook op Slam FM heb ik wat dingen gehoord. Hebben ze het ook over Hives gehad en zo. En de DJ had ook al gelijk een account aangemaakt. En die had gelijk 700 vriendschapsverzoeken. Die waren erg enthousiast erover. Ja, die zijn ook een beetje onze leeftijd, 24, 26. En ik dacht, ja. Eigenlijk wel positief.
2: De game, weet je, als ik bijvoorbeeld de games ook nog terug zouden brengen, zeg maar die classic webgames. Ik geef het een kans, ik hoop het. Ik zit er ook op, maar we gaan het meemaken. Het is, ik ben uiterst benieuwd. Ik zit natuurlijk wel een groot bedrijf achter, dus het hoeft niet meteen winst te draaien, wat ook gewoon al gunstig is. Kijk, als het een start-up was geweest, was het natuurlijk dood moeten in de eerste 2 maanden. Want dan heb je gewoon geen geld meer.
1: Ja.
2: Maar goed, ze moeten het ook technisch gewoon goed werken krijgen.
0: En als we het over social media hebben, heeft dat soms ook leuke invloed. Want een nummer van alweer 18 jaar geleden van Ilse de Lange, die zangeres kennen we allemaal wel, denk ik, deed onder andere ook mee aan het Songfestival als de Common Linnets met Waylon. Het nummer So Incredible, wat toen inderdaad een van haar hits was destijds 18 jaar geleden, is nu door de nieuwe generatie op TikTok ontdekt. Door er inderdaad gewoon weer een muziekje achter een filmpje te zetten. En zo stijgt zij ineens weer met dit oude nummer in de hitlijsten. Straks in het 2 uur hebben we het Zandvoorts kwartiertje met al het nieuws uit de lokale wandelgangen. En nog veel meer. Tot zometeen.

0: Ja, lekker jongens om deze reboot weer te horen op de Nederlandse radio. En hier dus ook lokaal bij ZFM Zandvoort. Goed dat je nog steeds luistert naar Jelmer en M&M's. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze uitzending van de negende maand van 2026. Het viel me trouwens op in de voorbereiding dat we dit jaar nog geen enkele uitzending gemist hebben.
1: Nee, echt?
0: Ik vind dat echt
1: wel gaan we een jaar volmaken.
0: Prestatie van formaat, moeten we maar zeggen. Maar goed, we werken natuurlijk toe richting ons jubileum.
1: Vijfjarig, dames en heren.
2: Mag wat? Hebben we geen uitzending gemist?
1: Dit jaar nog niet.
0: Nee.
2: Vorig jaar wel dan?
1: Ja, we missen elk jaar maar één of twee uitzendingen.
0: Eén of twee, ja.
2: Echt?
0: Ja, vanwege onderbezetting.
1: Ja, vanwege vakantie en zo, omdat iedereen met vakantie gaat.
0: Dat is te kort.
2: Ik niet, ik was er gewoon.
1: Ja, maar bedoel, dat normaal afgelopen jaar is altijd wel iemand met vakantie of zo. Of die kan niet. Man is aan het denken, ik heb oprecht gewoon bewijs. Er is elk jaar zijn er missen er wel twee uitzendingen.
2: Nee.
0: Ja, want
2: maar hoezo dan?
0: We hebben een keer gehad, bijvoorbeeld ook een keer vorig jaar tijdens het Formule 1 weekend. Want toen was ik op vakantie, volgens mij. En er is ook wel eens de vrijdag met dat buurtfeest toen geweest dat het niet doorging. Maar afgelopen jaar hebben we alles door laten gaan. Maar goed, dat is niet heel relevant voor de luisteraar, want dat is allemaal al geweest. Het gaat natuurlijk vooral om wat er nog gaat komen. Ja. Voor de laatste minuten van dit uur, Mickey, heb jij nog een geniale kook? Tip ontdekt afgelopen maand. Dat je denkt van nou, dat wil ik de luisteraars even bijbrengen.
2: Oeh. Nou, ik heb iets. Mijn vriendin die heeft iets lekkers bedacht. En dat is niet. Je weet toch wel, iedereen kent een tuna melt sandwich. Zij kwam met het idee om tuna melt pasta te gaan maken.
0: Oh, oké. Okay.
2: En dat was lekker, joh.
0: Ja.
2: Oh, dat was echt. Dat was echt wel goed.
0: Want hoe ziet dat eruit dan?
2: Het is gewoon heel simpel. Je kookt wat pasta, je pleurt in de pan. Ondertussen maak je gewoon een sausje in een andere pan met kookroom. En pak je twee blikjes tonijn, die pleur je erin. Dus het is goed voor de proteïne ook.
0: Oh,
2: en dan wat plakjes cheddar, die leg je er ook op. En nou, dat roer je een beetje door elkaar. Ik denk dat dit het is. Hè? En als hij heeft het bedacht, ik er niet. Dus ik doe het er gewoon puur op wat er allemaal in zit een beetje. En dan,
0: klinkt heel goed.
2: Goede kruidjes en zo. Dus het is ook heel eenvoudig. Want je hebt maar drie ingrediënten nodig. En dat is cheddar, een blik tonijn en...
3: Iets anders.
2: Pasta.
0: Ja, pasta natuurlijk. Ja.
2: En wat kookroom. Ja. Zodat je het lekker smeuïg kan maken. En dat er ook iets meer body in de saus zit. En dan kan je natuurlijk ook gewoon alle groenten ingooien die je wil. Courgette of zo. Paprika kan ook gewoon. Ja. En dan heb je een heerlijke tuna melt pasta.
0: Want hoe bevalt het eten maken in jullie nieuwe keuken?
2: Heerlijk. Ja. Ja, die keuken is echt 10 keer groter. Echt 100 keer beter. Dus dat scheelt gewoon zoveel. Dat is echt...
1: nice.
2: Geweldig. Ja.
1: Nice. Ja.
0: Oh ja, ik dacht...
1: Uitgelopen.
0: Ik dacht, gebruikelijkerwijs wil Mike er misschien nog iets aan toevoegen, maar... dat wordt dan nu wel heel erg in scène.
1: Nou, kijk, weet je, als we het over de kooktips hebben, moet je gewoon mij niet hebben. Ik ben heel goed in frituren, ik kan ook wel airfryeren. Dus als je daar tips over wil, dat kan natuurlijk.
2: Op die grill.
1: Ik kan ook gewoon een goed pakje bami opwarmen. Eibakken kan ik ook. Ik moet echt eens kookboeken gaan kopen, is de conclusie eigenlijk.
2: Wat, hoezo? Nee, je kunt gewoon een beetje... Je zegt gewoon, hey, ChatGPT, ik heb dit in mijn koelkast.
1: Nee, jij denkt dat ik ChatGPT heb.
2: Ja, iedereen heeft dat. Het is toch gratis?
1: Ik heb geen ChatGPT-account.
2: Ja. Hoezo? Je kan het maar toch goed, ook gewoon zonder account.
0: Deze discussie tillen we even de nieuwsonderbreking in. Want we gaan lekker naar een Cero's knaller. Zoals we altijd dit programma het eerste uur afsluiten. I'm Like a Bird, Nelly Furtado uit het jaar 2000. Ja Mike, dat is alweer 26 jaar geleden. Maar goed. We moeten het er maar mee doen. Hè? Zometeen in het tweede uur het Zandvoortskwartiertje, zoals ik daar straks al zei. En nog veel meer muziek en irritatie.

0: Tot zometeen bij Jelmer en MM.
1: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als

0: Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
3: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
4: Elke laatste vrijdag van de maand bij
3: ZFM Zandvoort.

0: Ja, we openen dit eerste of... nou, dan gaat het weer mis. Mijn eerste woorden in het vorige uur gingen ook al mis. Ik wilde zeggen, we openen dit tweede uur van Jelmer M&M's met de eerste vrouwelijke artiest in Nederland die solo de arena heeft uitverkocht.
1: Ja, what the fuck?
0: Die überhaupt solo in de arena ging spelen. En dat, Mike, volgens mij waren het een paar minuten of zelfs seconden werk.
1: Nee, maar
0: dat haar show is uitgekocht.
1: Even context. Hè,
0: Wat vond je ervan? Want
1: Jelmer en ik waren dus bij het Volkswagen Concert in Ziggo Dome. De dag dat ze dat aankondigden, de eerste avond van de show.
0: Ja.
1: En ik liep de zaal uit en ik zeg tegen jou gelijk, dan gaat ze nooit uitverkopen in de eentje. Ja. Want dat ging er dus vanuit dat Ziggo Dome had ze 4 keer uitverkocht of zo, capaciteit van 13.000, 14.000 man. Maar als je arena dan wil uitverkopen, moet iedereen terugkomen en eigenlijk nog een paar erbij voor het mooie. Dus ik zeg tegen jou, dat gaat er nooit lukken. Dat gaat ze nooit in de eentje uitverkopen. En die tickets die gaan in de verkoop, in de pre-sale. Want ik stond in de pre-sale, maar ik natuurlijk die tickets had gekocht. Dus ik ga voor de grap kijken, weet je wel, een uur nadat die pre-sale is begonnen. Ik zie dat alle dingen, behalve Ring 3, al uitverkocht zijn. En ik denk, what the fuck? En inderdaad, 2 dagen later, echte ticket sale, stijf uitverkocht. Ah, echt, what the fuck? Ja, weet je, ik weet je ook... Ik zou mezelf op zich best een Roxy Dekker fan noemen. Ik vind leuke muziek, ik vond de show ook wel leuk.
0: Ja, het was ook wel goed, hè, met die gasten.
1: Ja, kijk, je gaat niet naar een concert als je een artiest niet leuk vindt. Maar om nou te zeggen, ik zou naar de arena gaan voor Roxy Dekker. Nee, het is nou niet dat je denkt... het is ook weer niet zo bijzonder. Het is gewoon geen rieke Nederlandse popmuziek, maar ze doet het wel gewoon leuk. Dat ik echt denk, ja, dus ik vond het echt bizar. Ik had het niet verwacht. Natuurlijk wel leuk voor haar. Ja, we gaan het wel zien. Kijk, wij gaan er dit keer niet naartoe, want we zeiden al tegen jou... Dus we gaan ook tickets kopen voor arena dan. Dus we zeiden eigenlijk al gelijk ook wel tegen elkaar van... nee, dat waarschijnlijk niet. Hebben we ook niet gedaan. Maar ja, weet je, op zich, het is leuk voor haar.

0: vond het leuk om er een keer naartoe geweest te zijn. En kijken wat ze meer gaat doen. Want ze moet ook gewoon wel meer muziek uitbrengen, denk ik nog, voordat ze echt...
1: Ja,
0: ik weet niet. Kijk, dat is namelijk de vraag met elke artiest die heeft vierdaals. Ik vind een artiest wordt pas echt een soort legendarisch als ze 10, 20 jaar na het debuut nog steeds relevant zijn. Dus ja, misschien is hij over 5 jaar wel helemaal niet meer relevant. Ja, dat weet je ook niet natuurlijk. Maar goed, voor nu... Ja, prima.
1: Ik vind het heel wel inderdaad bijzonder... bijzondere prestatie, om het zo maar even te zeggen. Ja. Maar goed, we beginnen dit tweede uur traditiegetrouw met wat nieuws uit onze eigen lokale wandelgangen. En nieuws uit Zandvoort betekent dat dus. En waar ik eerst even mee wilde openen is dat de burgemeester nog een keer gaat kijken naar het nieuwe alcoholplan wat in Zandvoort is gemaakt. Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2026-2030 was volgens de raad afgelopen week onvoldoende. En het plan wordt teruggenomen omdat het opnieuw moet worden gepresenteerd met aanpassingen. Het overmatige alcoholgebruik in Zandvoort noemde de burgemeester een buitengewoon hardnekkig probleem. De laatste cijfers uit de GGD Gezondheidsmonitor en de handhavingsgegevens spreken daarover boekdelen. Zoals het percentage minderjarigen dat ooit alcohol dronk hoog ten opzichte van andere gemeentes in Nederland, namelijk 36%. Ook blijkt dat slechts 16% van de gecontroleerde verkooppunten in Zandvoort de leeftijdsgrens van 18 jaar bij alcoholverkoop naleeft. Maar vooral dat cijfer, hè, want ik heb dit stukje eerder deze week gelezen. Vooral dat laatste cijfer, 16% van de alcohol, van de verkooppunten waar je alcohol kan kopen, checkt de 18-jarige leeftijd. Maar hoe gaat dat dan precies? Want als ik in de supermarkt kom... Of zo. Ja, natuurlijk een café is natuurlijk ook een alcoholverkooppunt. Dus dan zal dat percentage wel
0: dat denk ik, ja.
1: flink natuurlijk dalen. Maar kijk, in elke supermarkt word je volgens mij gecontroleerd, toch? Ja. Als je er een beetje jonger uitziet. Nou weet ik ook wel cafés in Zandvoort waar het niet zoveel uitmaakt.
0: Nee, ja, ik wou net inderdaad zeggen. Maar kijk, uiteindelijk.
1: 16% vind ik wel echt een schokkend cijfer.
0: Ja, weet je, ik wil uiteindelijk. Inderdaad, in Zandvoortse cafés ben ik. Even denken, ook nog nooit gecontroleerd. Ik heb nooit onder de 18 alcohol gedronken. Nou ja, niet in ieder geval op openbare plekken wel. Gewoon natuurlijk thuis is biertje gedronken.
2: Heb jij dat? Oh.
0: Nou, ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. Ik heb op mijn 15e wel eens een Malibu Fantaatje op, hoor. Dat is, moet gewoon kunnen. Ja, althans, dat klinkt misschien een beetje stom.
1: En nu upgrade naar vodka.
0: Ik zeg altijd, je kan het dan beter in een gecontroleerde omgeving doen als je het toch al wil proberen, omdat je maar wat gaat aankloten.
2: Tuurlijk.
0: Dus denk ik, ja, ik ben er nooit echt op tegen geweest. Als mensen onder de 18 een keertje even wat alcohol, een biertje drinken of een wijntje of een Malibu Fanta. Kijk, uiteindelijk, natuurlijk is het niet goed. Maar er wordt nu zodanig opgehouden dat ik denk, pol, maar om het even door te trekken naar wat we nu lezen. Kijk, ja, ik ben in een café ook nog nooit gecontroleerd hier. Nou, zie ik er altijd wel redelijk ouder uit.
1: Ja, jij hoeft op je 16 al geen ID meer te laten.
2: Nee. Loop ik naast hem. Jij moet even je ID laten zien, hoor. Dan denk ik, wat? Ik hoor bij hem.
1: In de bioscoop was dat.
0: Dat is een keer naar de bioscoop.
2: Gingen we naar een 16-plus film. Wat de hel. Ik was 17 en we waren met z'n allen. En dan... Of nee, jullie waren 18. Ik was 17. Jullie konden bier kiezen. Ik er nog niet, want het was met jouw verjaardag. Dus ik moest nog een maandje wachten. En jullie mochten doorlopen en mij werd ID gevraagd omdat we naar een 16-plus film gingen. Ja. Ja, what the fuck, man. Ja. Wat is dat nou even stoms?
1: Ja,
2: dat sloeg echt nergens op.
1: Wel bijzonder. Maar goed, we horen er dus binnenkort meer over hoe we... want er is ook echt wel sprake van problemen in Zandvoort en die willen ze graag aanpakken.
2: Maar gaat het nou echt alleen over die minderjarigen? Of wat is nou de big deal?
1: Nee, het is ook zo dat mensen die wel alcohol willen drinken, dat zeg maar... het alcoholgebruik in deze gemeente gewoon all over the place gewoon te hoog ligt. Dus over alle inwoners. Gewoon, ja, ook richting...
2: Wat is te hoog? Wat is het
1: dat
2: probleem?
1: Gewoon, dat mensen gewoon te veel alcohol drinken.
2: Dat kan toch? Dat is toch hun keus?
1: Ja, nee, maar...
2: Als
1: dat in andere gemeentes natuurlijk minder is of zo... dan zou je daar natuurlijk vanuit beleid of zo mensen wat mee kunnen geven of zo van... Hey, want het kan natuurlijk mensen ook wel in de problemen geven. Kijk, wij brengen. Want wij zitten hier een beetje, denk ik wel in een positie dat we er zelf mee kunnen omgaan. Maar we weten ook, of we zien ook wel eens mensen om ons heen. Zeker ook als we ons wel eens in het dorp begeven. Dat je denkt, die heeft het niet allemaal op een rijtje. Dus ja, alcohol kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Hè?
0: Nou ja, weet je,
1: dat is het sowieso. Alcohol is gevaarlijk, maar... Ook mensen hun leven, ze gaan geld uitgeven dat ze helemaal niet hebben, dat soort dingen.
0: Ja, kijk, ik vind dat niet het probleem van de gemeente, maar dat is het tweede. Ik heb het artikel ook niet goed doorgenomen hoor, maar dat maakt wel ook niet uit. Maar het feit dat dat hier wel een vrij hoog percentage gebruikt ligt, ja, dat
1: verbaast me ook niet, want alles is altijd gezellig.
2: Ja, maar ja, wie zegt dat die andere twee gemeentes hier aan de buurt, dat die
1: in Bloemenau zijn de cijfers inderdaad ook niet goed, nee.
0: Het is gewoon, het zijn gewoon omdat mensen in de buurt van Haarlem wonen, denk ik, of zo. Dan gaan ze spontaan in Zandvoort aan het bier. Ik weet niet wat dat is.
1: Ja, maar het zijn dus inwoners.
0: Oh, het zijn elk, ja.
1: Iets wat ermee te maken zou kunnen...
2: Oh, Haarlem is zo braaf.
1: Iets wat ermee te maken zou kunnen hebben, is dat er binnenkort weer het Haarlem... Of het Haarlemse, hoor mij nou. Het André Hazes Mezing middag is.
0: Wat?
1: Daar wordt natuurlijk een biertje ook niet geschuwd.
2: We hebben wel veel feest, inderdaad, elke keer.
1: Inmiddels 22 jaar geleden... overleden zang, maar dat staat 22 jaar geleden. Was dat niet 2005?
0: Nee, denk het niet.
1: Oh.
0: Als die staat, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Nou ja, als het in de krant staat, dan zal het wel kloppen. Hè? Dat zou ik natuurlijk moeten
0: altijd
1: zeggen.
0: Altijd feitenchecken, mensen.
1: En het is dus een jubileum aan die editie. Vanaf 4 uur gratis entree in het Wapen van Zandvoort. Met optredens, niet natuurlijk van André Hazes zelf en ook niet van Junior, maar van Mauro Freitas, Jeremy van den Berg, Jip, Kaptein, Mark Meijer... Ja, Rachel staat hier op Rachel.
0: Rachel, denk ik.
1: En ze brengen de hele dag door de mooiste Hazes-nummers. Nou, dus Hazes is de basis.
0: Het wordt eigenlijk gewoon een soort Holland zingt Hazes, maar dan in het Wapen van Zandvoort op 4 oktober.
1: Precies.
2: Gaat dan het hele dorp naar het Wapen van Zandvoort?
1: Ja, ik niet hoor. Wel, ja.
2: Jeetje man, dat wordt druk. En dat wil ik echt niet.
1: In augustus hadden we ook wel de Amsterdamse avond en een muziekfeest.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En jouw vraag
2: Maar vind je het gek dat ons alcoholpercentage door de roof is? We hebben zoveel feesten. We hebben dit weekend ook alweer tol tot tol. Heel die tolweg hier helemaal vol met weet ik veel wat.
1: Ja,
2: daar wordt ook wel wat gesopen hoor. Dat durf ik nu al te zeggen. Die dikste staat hier al beneden voor de deur.
1: Maar dat is zeker ook iets. Want dat is dan in het kader van 200 jaar badplaats. Maar er vinden best wel veel feesten in Zandvoort plaats. En,
2: in een jaar tijd.
1: En als je kijkt ten opzichte van wat gebeurt er dan cultureel. Nou, ook best wel een hoop. Maar gewoon een evenement waar geen alcohol zeg maar bij komt, dan is het best wel lastig zoeken in de kalender van Zandvoort waar je dan...
0: Je ziet ook bij al die fans, hè, ook de hele halsgraaf van die tapkraampjes en zo.
2: Ja,
0: gewoon,
2: man!
0: Ja, joh.
2: Beetje biertjes.
0: Moet wel bier gehaald kunnen worden. Ik zag laatst zelfs een paar mensen met pitjes lopen toen met racefestival. Lekker hoor. Ja.
2: Die hebben het begrepen.
1: Ja, kijk,
2: die Toverfest kwam vroeg voor hun.
1: En dat onderwerp gaat het zondag inderdaad ook weer goed doen. Inderdaad tijdens de Tol tot Tol, maar op dezelfde dag... is ook nog het Shanti en Zeeliederen Festival.
2: Ja. Dus
1: nou, wat deden ze vroeger aan zee en in vissersdorpen... natuurlijk ook niet alleen maar water drinken. Dat was, zeker daar was dat giftig. Maar goed, dat is een mooie traditie op 27 september... de 27e editie van 1 tot 5. En er wordt dan afgesloten op het Gasthuisplein ook weer... bij de Wapen van Zandvoort, want het zijn immers de wapenzangers. Maar het bijzondere is dat hier dus shantykoren, zo heet dat... dat soort koren uit heel het land komen dan naar Zandvoort... om hun beste hits tegen horen te brengen.
0: Leuk.
1: Onder andere het Zandvoorts volkslied. Dus mocht je nog willen inburgeren, dan kan dat natuurlijk altijd.
2: Ja, ik begin wel, dat vind ik
0: begin maar inderdaad wel achter te komen... waar dat alcoholpercentage hier zo hoog ligt.
2: Ja, dat is logisch.
1: Hoort zegt het volgens.
2: Het ene moment is het... Oh ja, het alcoholpercentage. Het andere moment is... We hebben dit feest en dit feest. En we hebben dit feest. En
0: we hebben dit feest.
2: En dit staat op de kalender voor volgende maand. Dan denk ik, ja... Verbaast me ook eigenlijk.
0: Er wordt weer
2: niks.
0: Omzet gedraaid hier, jongens.
2: Goed voor de ondernemers.
1: Dan nog even het volgende wat relatie kan hebben met te veel drinken. Voorkom namelijk valincidenten door preventief te oefenen daarmee.
2: Hou op hoor. Alsof je met je zatte kop aan je valtraining kan denken. Je struikelt gewoon en je bent zo traag.
1: Dat is natuurlijk een grapje, maar de melding is dat volgende week weer de week van de valpreventie is. En vallen is een veel voorkomend probleem.
0: Wat is het
2: nog een evenement?
1: Met vaak ernstige gevolgen. En in Nederland valt gemiddeld 1 op de 3 65-plussers, dat gaat vooral om 65-plussers, minstens 1 keer per jaar. Gelukkig zijn veel valincidenten te voorkomen. Door meer bewustwording van de valrisicofactoren.
0: Oké, maar wat was dit bruggetje? En wat is dit met Zandvoort te maken eigenlijk?
1: Ja, omdat het dit in Zandvoort is.
0: Oh ja, oh oké. Okay.
2: Wordt het hier gehouden? Dus er komt heel godgans Nederland 65 plus komt hier.
1: Ja, die komt hier vallen.
2: Een beetje
1: vallen. Ze zijn allemaal gevallen voor
2: Zandvoort. Beetje rollenbollen.
1: Nou goed, en ik zie Mike nog op mijn tweede scherm een interessant
0: Er is goed nieuws voor alle Zandvoorters.
2: Ja, er is zeer goed
0: nieuws. Er is heel goed nieuws. Ja. De zeeweg is weer twee baans, mensen. Feest. Ja! Oké, ja, we hebben hier natuurlijk eindeloos over gezeikt. Al sinds het, voordat het begon al. Jan wordt er helemaal gek
2: toen,
0: van.
2: Toen ik er ineens...
0: En toen het ineens was.
2: Wat we achter,
0: maar er stond. Is dus weer goed nieuws. We kunnen het weer even sowieso... Ik wil tegen jou 2 jaar van genieten. Dan komt er weer een evaluatie, denk ik.
2: Ja,
1: Nou, ik zal jullie vertellen dat ze... Ik denk in de uitzending van november dat we een heftige discussie kunnen hebben. Want dan heb ik inmiddels meer te horen gekregen van de provincie. Wat dan de plannen zijn. Ja, dus dan kunnen we daar lekker gek. Over hebben.
0: Als, ja. als het weer eenmaal wordt, kan de provincie lekker de tyfus krijgen. Wat dachten we daarvan?
2: Ja,
0: nou,
2: ja.
0: Dan gaan we demonstreren.
1: Ja, toch altijd ja, mooi. Zeker. Dan gaan we demonstreren.
2: Dan plak ik me vast. Dan plak ik me vast op het moment dat ze weer die lijntjes gaan wegkrassen.
0: Oké.
1: Geëscaleerd. Genoeg lijn meenemen. En,
0: dat kan alleen Extinction Rebellion. Kan
1: je tracker natuurlijk niet, hè?
2: We kunnen ze bellen.
0: Dat kan alleen Extinction Rebellion toch wegen blokkeren.
1: Ja, of je
0: tracker. Die mogen dat blijkbaar in Nederland. Dat gebeurt elke keer weer.
2: Ja, omdat ze worden... Die worden betaald.
0: Ja, dat zal wel.
2: Dus als wij ze betalen, dan komen ze ook aan. Ja,
1: net zoals de tractoren. Die,
0: ja, die kunnen het trouwens ook wel van. We mogen niet aan één kant kijken. De boeren kunnen het ook goed.
2: Ja, dat is waar.
1: Die hebben gedemonstreerd.
0: Wat zijn we politiek neutraal vanavond, zeg?
1: Iemand in het verkeer.
2: Ja, omdat ik me inhoud.
0: Oké. Goed, we gaan ophouden over dit onderwerp. We kunnen er nu weer even van genieten.
1: Moeten we het nog hebben over de Hitler-demonstratie van vorig weekend?
2: Huh?
1: Oké. Nee, daar gaan we het niet over hebben, want dat is niet zo.
0: Nee, maar ik wil het wel weten nu eigenlijk.
1: Zometeen.
2: Hij doet ons vies.
0: Ja.
1: Hier is Live van Daisy Ray op ZFM Zandvoort. Tot zometeen.

0: Heerlijk relaxed met het Zimmer 90 Feels Right hier op ZFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar Jelmer en M&M's. Het is inmiddels het tweede uur en dat betekent dat er ook altijd wat ruimte is voor irritatie naar gelang dat nog niet eerder in deze uitzending voorbij is gekomen. Ja, Mike en Mickey, ik noemde net even iets.
1: Ja, wat noemde je nou net?
2: Ja, je noemde iets heel raars.
1: Ja, heel raar.
0: Heel raars. Ja, nou ja, ik dacht dat iedereen dat ook wel had meegekregen, dat vorige week zaterdag, was er een demonstratie op het Malieveld. Er waren trouwens wel meerdere demonstraties ook aangemeld op andere plekken in de stad. Zoals er gewoon honderden natuurlijk per jaar plaatsvinden. Maar dit was dus een demonstratie. Zogenaamd de demonstratie voor het volk van Nederland. Voor de boeren en dat soort dingen. Dat schreef ze dan allemaal bij. En tegen allerlei bezuinigingen en dat soort dingen. Maar wat voor types kwamen hier nou ook op af? Dan weet je meteen een beetje met wie je te maken hebt. Mensen met de NNB-vlag. En dat is de Nederlandse Nationalistische Beweging. En dat is zeg maar een soort van, ja, omdat de naam NSB niet meer mag, dan bedenken we NNB. En er was een leider, de organisator van de demonstratie, die had verschillende symbolen op zijn schouder, waaronder de zwarte zon. En dat is, als je dat intikt op Google en op Wikipedia, is dat gewoon een alternatief voor de swastika van die nazi-symbolen. Dus, lieve mensen, we zijn anno 2026 op het punt gekomen dat er gewoon mensen openlijk durven te zeggen dat zij het aardig goed voor hebben met het Duitsland van 85 jaar geleden, 90 jaar geleden. En dat vond ik toch wel een schokkend een feitje die ik er net nog even doorheen gooide. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarom ik dat net zei, maar
1: Dat ging over, we zeiden voor de gein van, als die zeeweg weer eenbaans wordt, gaan wij protesteren.
2: Ja.
1: Toen zei Mickey, dan ga ik mezelf vastlijpen. Toen zei ik, dat mag alleen Extinction Rebellion toch?
2: Ja.
1: En dat was toen een heel ding. Dat was eigenlijk gewoon als een grapje bedoeld. Dat bedoelde ik helemaal niks serieus mee, gelijk maar even toelichten.
2: Nee, ik ook niet.
1: En toen ging het hier dus inderdaad over. Maar wat bizar, ik heb het helemaal niet meegekregen. Ik las wel dat er weer een demonstratie uit de hand gelopen was. En denk ik, ja, wanneer niet? Maar het is natuurlijk heel kwalijk dat er weer zo wordt gesympathiseerd met zo'n oude beweging die eigenlijk niks goeds heeft gedaan voor de wereldgeschiedenis, maar ook gewoon voor een hele grote groep mensen die natuurlijk systematisch gediscrimineerd zijn destijds. Het is heel kwalijk dat dat natuurlijk weer terugkomt, want die ideologie die heeft eigenlijk geen plek meer in de moderne wereld. We hadden het natuurlijk in het eerste uur al over de homo-acceptatie en de acceptatie van LHBTI'ers. Het is natuurlijk gewoon heel kwaad dat dit überhaupt weer wordt genormaliseerd. Want wat ik zeg, het gebeurt dan nu één keer en het is overal het nieuws. De mensen gaan dat zien, die denken, goh, ik ga het ook doen. En zo normaliseer je zo'n ideologie natuurlijk weer heel erg. En dat is gewoon heel kwalijk. Uiteindelijk, demonstratierecht oké, maar er zijn grenzen. Dat vind ik zowel, dat vind ik eigenlijk voor elke groep die demonstreert. Ik vind het bijvoorbeeld snelwegen blokkeren ook niet kunnen. Maar dit is natuurlijk ook totaal onacceptabel. En dat ik echt denk, ja, waarom staan wij dit als land nog toe? Maar blijkbaar is het een steeds grotere groep mensen die dit dus blijkbaar normaal vindt. Ik vind het echt bizar.
0: Ja. Nou ja, het was de opvolger van Elsfest vorig jaar. Daar kwamen inderdaad vele tientallen meer mensen op af. Dat was van het Twitter-account Els Rechts. Dat meisje wat heeft rondgelopen, of de vrouw die heeft rondgelopen bij FVD en de PVV en nogal uitlatingen doet waarvan je denkt, nou, oké. Dus die had toen een evenement georganiseerd. En nu wilden ze dat weer doen, want het is natuurlijk nog steeds belangrijk om allemaal op te komen voor dat soort dingen. Toen, vorig jaar, kwamen er inderdaad al groepjes op af die bijzondere symbolen had, zeg maar. Want er wordt natuurlijk ook wel gedweept met die prinsenvlag. Dus die oranje, wit-blauwe kleur in plaats van rood-wit-blauw. Wat ook
2: prinsenvlag?
0: Vaak, ja, dat is zeg maar de Nederlandse vlag, of het is niet de Nederlandse vlag, maar de Nederlandse kleur, alleen dan is het rode wat meer oranje.
2: Yeah.
0: En vroeger stond daar zeg maar het VOC-logo in, dus dat was toen van het VOC-tijdperk. Yeah. Nou, dan kan je nog zeggen, oké, VOC, maar die vlag zelf werd ook weer door de NSB'ers, zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog en zo, werd die vlag er weer bijgehaald om te zeggen van, nou, we zijn trots op dat land. Dus eigenlijk als je die vlag nu weer gebruikt, dan is het, nou ja, vrij
1: kontig. Ja, kijk, weet je wel,
2: ik weet het, ik snap het niet. Want we waren vroeger toch ook trots op ons land.
1: Nee, maar ik denk dat er is een hele belangrijke nuance. Kijk, je kan natuurlijk best wel trots zijn op een land. Ja, ik heb dat zelf een stuk minder. Ik vind dat we best in de basis best een leuk land hebben. Maar ik zal nooit heel trots tegen mensen verkondigen dat ik Nederlander ben. Dat is iets wat ik gewoon, we hebben het heel goed hier. Nee, het is een heel goed land in de basis. Maar ja, ik hoef daar niet per se mee te koop te lopen. Ik vind het mezelf niet beter dan mensen die bijvoorbeeld in Duitsland wonen of zo. En dat is natuurlijk een ideologie die... Dat hele trots, dat hele nationalisme is natuurlijk iets wat... Natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog heel prominent was. En het is natuurlijk gewoon heel kwaad dat we weer zo in groepjes gaan denken. Wat steeds vaker... Je ziet gewoon, het is ook gewoon een beetje de... Toch het extreem... De politiek wordt steeds extremer. Het is niet meer gewoon... Bijvoorbeeld ook wat ik nog het meest schokkend vind... en dat is natuurlijk weer een hele andere discussie... is dat als je dan fragmenten van Donald Trump ziet... en die man is natuurlijk niet helemaal goed bij zijn hoofd... In de basis wat we nu weten en wat we ook zien. Maar als je kijkt hoe politiek omgaat met bijvoorbeeld journalisten... dat er gewoon mensen uit het Witte Huis geweerd worden. En als je dat dan vergelijkt met een politieke speech van... 10, 15 jaar geleden van Obama of zo... dan zie je gewoon, er is veel meer nuance in het verleden. Het wordt allemaal steeds meer extremer. Er wordt weer steeds meer in hoekjes gedacht. Ik ben beter dan de rest. En dat is gewoon heel kwalijk. Want dat zorgt gewoon zo voor conflict. En ik snap niet zo goed waarom het weer een ding is. En als ik het ook lees... en ik wist niet dat die demonstratie zo extreem was... maar dat ik echt denk van... maar maak je druk om, weet je. Maak gewoon even allemaal een beetje het beter en relaxer voor iedereen. En ga niet een beetje lopen te kopen. Ik ben Nederlander en ik ben beter dan jou. En dat is echt, ja.
0: Wij zijn Nederland, dat schreeuwen ze dan.
1: Nou ja, prima. Wij zijn Nederland. Maar ja, dat ik echt denk van... waarom ben ik dan beter dan een Fransman? Ja, dat weet je. Ik vat dit niet. En het is goed dat wij het niet begrijpen. Want anders zijn we net zo erg als die mensen. Maar het is... Ja, als ik het ook zie, als ik het hoor... ook in de hele wereld en de geopolitieke situatie overal... Iedereen vindt zichzelf maar beter en schreeuwen en wij gaan het wel even oplossen. En wat je dan krijgt is, er wordt niks opgelost. Iedereen gaat ruzie met elkaar lopen maken. En dan heb je een of andere paar mensen die met dubieuze symbolen op het Malieveld gaan demonstreren. Ja, het is echt te bizar voor woorden.
2: Ja, ik volg het allemaal niet meer.
1: Nou ja, ik Mickey, dus ook niet.
0: Mickey, ik wilde eigenlijk, omdat jij altijd de vrolijke noot bent in dit programma.
2: Ja.
0: Even vragen, heb jij nog een luchtig irritatiepuntje in 1 minuut?
1: Ik wil eigenlijk nog even doorgaan op jou, Jan. Wat vind jij er eigenlijk van dat hele verhaal?
0: Van dit hele verhaal? Ja. Nou, het is natuurlijk schokkend. En kijk, het is allemaal te verklaren. Want ja, er zijn gewoon bepaalde dingen, wat jij net ook al zegt, genormaliseerd om dingen te zeggen. En in het begin lijken dat kleine stapjes. Maar dat is toch wel een richting die inderdaad gewoon voor niemand goed is. Want ik denk, ja, volgens mij worden alle zorgen van mensen al gewoon herkend. Of ja, in sommige gevallen onvoldoende, wordt er zeker onvoldoende... aangedaan, maar waarom is het dan in godsnaam nodig om inderdaad weer dat soort gedachten erbij te houden? Nou, natuurlijk het neonazisme, het heet niet voor niks neonazie, want dat is natuurlijk het nieuwe nationaal socialisme, dus het is er altijd geweest, maar ik denk ja, hoe heeft dit kunnen ontstaan? Ik denk toch op een voedingsbodem van, ja, je kan het allemaal niet goed praten, verder van dat, maar wel een voedingsbodem van onzekerheid, groeiend wantrouwen tegen de overheid, omdat natuurlijk ja, de regering ook niet alles altijd heel transparant en open heeft gedaan. Nogmaals, niks om goed te praten. Maar ja, we leven wel in een heel ingewikkelde tijd... waar denk ik veel dingen onder druk staan. Niet alleen wat je in het nieuws leest, maar ook wel gewoon de levens van mensen. Dingen worden duurder en dat soort dingen. En dat is heel vruchtbaar voor dit soort groepen... die dan willen terug naar een wit, soeverein volk... waarin iedereen, blank noemen zij dat dan... en blauwe ogen en blond haar. Maar dan denk ik, doe even normaal. Als jij nu met, wij zijn allemaal Nederlands, dan zeg maar bijna 100%. En je gaat met een Nederlandse vrouw. Maar dan kan er toch alsnog iemand uitkomen met rood haar... of net even een andere kapsel of wat dan ook. Dus het is gewoon... Nou ja, we zitten het nu eigenlijk een beetje te normaliseren... door te gaan uitleggen. Het is gewoon... Kut, laten we weer naar...
1: We zijn het eigenlijk gewoon met elkaar eens. Oké, tot zover dat.
0: Laten we weer naar muziek gaan.
1: Nee, maar ik wil het al best interessant om jouw mening er ook over te horen. Want jij zit er meer in als ik.
0: Nou, dus. En wat nog wel het melden waard is... dat er weer 10 journalisten op die demonstratie zijn aangevallen. En ook,
1: dat kan echt niet.
0: Mishandeld. Dus lijkt me trouwens best wel leuk om het luchtig te eindigen... om daar een keer verslag van te doen. Leuk, hè? Ja.
3: De M&M hit van de maand.
0: Ja, zoals ik al zei, in de meest barre tijden is muziek nog het enige wat we hebben. En daarom is deze rubriek vanaf het begin een vaste waarde in ons
1: zeker,
0: programma.
1: Zeker, op het detail
0: heeft, alle stromingen in de wereld overleefd. De M&M hit van de maand. En deze keer komt die van de M van Mike.
1: Ja, ik heb hem geclaimd in absentie van Mirko die hem eigenlijk zou hebben deze maand. Wat toelichting. Ja, zoals de mensen die het programma al een aantal maanden luisteren en die mij ook kennen weten. Ik ben de laatste paar maanden... lekker fanatiek anime aan het kijken in mijn vrije tijd. En zo heb ik ook heel veel leuke nieuwe verhalen kunnen zien... die ik anders nooit had gezien. Het is natuurlijk een heel ander genre televisie. En ik moet zeggen, Nou ja, ook omdat Mirko destijds ooit een keer tegen mij heeft gezegd... Ah, je moet echt deze serie kijken.
2: Ben ik ik ook.
1: Jij ook, nee, jij ook. Maar bedoel, ik ben toen gaan kijken een aantal maanden geleden... omdat ik had het toen een keer met Mirko over. Die zei, je moet dit gaan kijken. Toen ben ik het gaan proberen. Dat vond ik niks, maar toch wel interessant genoeg iets anders gaan kijken. En eigenlijk...
2: Hij was hoog.
1: Pardon. Inderdaad, een serie gevonden die ik heel goed vond en...
0: Nu kijk je naar Smoking Behind the Supermarket.
1: With You, ja. Nee, ik heb echt van alles gezien. Van romantische anime naar actie anime naar een beetje dubieuze anime's. In de afgelopen 3 maanden. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Ik ben dus ook dit seizoen anime. Want anime gaat in seizoen. Je hebt natuurlijk 4 seizoenen volgens mij. Anime of 3, ik weet niet. Maar dan heb je in ieder geval elke week een episode van verschillende series. En een van de series die ik dit anime season heb gekeken... is een serie die heet I Want to Love You Till Your Dying Day. En dat is een serie, dat klinkt heel depressief en dat is het ook. Want het is eigenlijk een soort heel tragisch liefdesverhaal... over eigenlijk 2 meiden die op een school zitten... die eigenlijk alleen maar getraind worden om oorlog te voeren. En die vinden elkaar dan toch in die moeilijke tijd. En er is eigenlijk niet echt hoop. Het klinkt super tragisch, het is ook heel tragisch... maar het is wel echt een hele mooie serie. En ook de manga heb ik gelezen. Maar goed, die is bijna afgelopen. Volgende week is de laatste episode in dit seizoen. En omdat dit voor mij echt een beetje de serie is... die voor mij dit anime seizoen heeft gedefined. Het eerste wat ik echt heb gekeken. En jij zegt, ik moet opschieten, ik weet het. Die ik dit season heb gekeken. Vond ik het wel leuk om dit anime season af te sluiten met een M&M hit. Het nummer Reona, of dat wil je de artiest. Het nummer Amor en het... het is een Japans nummer, dus ik kan het ook niet verstaan. Maar ik heb even de lyrics opgezocht. Het gaat in ieder geval over een beetje het verhaal van de serie. Een beetje, mensen vinden in genieten van elke dag, zeg maar.
4: M&M hit van de maand.

0: Ja, Amore van Riona, volledig Japanse muziek, maar we zijn hier erg
1: ja, ik, Mickey zei net...
0: Zandvoort.
1: Ja, Mickey zei net, is eigenlijk een beetje een...
0: steeds naar Jelmer en M&M's. Mike, ga je gang.
1: Ja, maar ik probeer gewoon iets te zeggen. Okay. Nee, Mickey zei net, het lijkt een beetje op een Mirko-nummer. En toen dacht ik ineens aan...
2: Het is zo'n Mirko-nummer.
1: Het is inderdaad wel een Mirko-nummer, hè?
2: 100%.
1: Is hij er toch nog een beetje bij?
0: Ja, ja. Zeker. Mickey, ik wilde jou eigenlijk vragen in het kader van doordraaien. Hè, onze vaste muziekrubriek ook in onze uitzending.
2: Ja.
0: Waar is muziek wat jou betreft voor bedoeld?
2: Jezus.
1: Zo diep.
2: Zo. Zo. Hij gaat ineens van 0 naar min 100 meter.
0: Waar luister jij muziek voor of zo?
2: Ik luister muziek in de auto. Want ik vind mensen die geen muziek in de auto luisteren, vind ik echt barbaars. Wat de hel ben je aan het doen?
0: Ja, en waarom
2: luister je geen muziek als je in de auto zit? Kijk, soms moet ik op zoek gaan naar diagnoses, weet je wel. Dus dan zet ik even de radio uit. Want ik moet luisteren. Oh, wat is er kapot? Want deze mens zit weer te klagen. Dan is het logisch. Maar hoe de fuck kan je in de auto zitten en dan denken... Ik zet mijn radio permanent uit. Ik snap dat gewoon niet. Dus auto, sowieso, altijd radio. Ja. Al zet je hem op de achtergrond heel zacht omdat je met mensen bent. Altijd gewoon aan. Gewoon
0: en als je
2: altijd.
0: Dan nummers, ja, precies. En als je dan nummers hebt, misschien nummers die je al heel lang luistert of altijd speciaal vindt. Vind je dan ook belangrijk waar zo'n nummer over gaat? Of vind je het meer een lekkere...
2: Ik weet het niet, maar ik heb altijd al wel iets gehad dat ik naar de tekst luister. Ja. Dus dat was in de era 2014-16... dat een beetje die eerste old school Nederlandse hip-hop en rap uitkwam. Toen dacht ik als enige van... Hebben jullie enig idee wat jullie aan het zingen zijn? En iedereen zit altijd de hele tijd mee te blaren. Dus ik heb altijd al wel dat ik een beetje luister naar waar ze daadwerkelijk over zingen. Maar die hele boodschap erachter kan me echt aan mijn reet hoesten.
0: Okay.
2: Dat maakt me echt niks uit.
0: Want dat is even een bruggetje naar de volgende actualiteit. Want het ging afgelopen maand ook over Ed Sheeran en Macklemore. Misschien heb je daar iets over
2: Nee, helemaal niks. Nee. Heeft hij een nieuw nummer dan? Nou, heet dat Macklemore?
0: Hij heeft ook wel een nieuw nummer. Want Macklemore ken je natuurlijk ook wel als artiest.
2: Nee.
0: Niet.
2: Nee, tuurlijk niet. Wie de fuck is Macklemore? Echt?
0: Ja.
2: Is hij van dat irritante nummer?
0: Ja. Oh. En nog heel veel andere nummers.
2: Oh jee. Maar, ja, dat verklaart waarom ik hem niet luister.
0: Even voor Mickey's beleving best wel een bekende artiest. Ja. Mike, ik denk dat jij van beide wel eens hebt gehoord.
1: Ik heb wel eens van Macklemore en Sheeran gehoord. Ja, ik vind Macklemore luister ik niet.
0: En Mike, even naar jou toegericht dan maar. Want er was...
2: Dat ik niet goed genoeg ben.
0: Want er was ja, maar jij hebt het niet gevolgd. Dus nee. want er was afgelopen maand nogal een conflict in de muziekindustrie.
2: Oh.
0: Want Macklemore stond in het voorprogramma van Ed Sheeran. Verschillende shows in Amerika, als ik het goed heb.
1: Voor mij ook, ja.
0: En ook allerlei andere artiesten, net zoals je hier bij een concert ook een voorprogramma heeft. En nou is Macklemore nogal zeer uitgesproken over de situatie in Palestina. Dus de situatie met Israël en de mensen daar. Dan heeft hij in een van zijn voorprogramma's voor de show van Ed Sheeran gezegd Free Palestine en nog meer van dat soort quotes. Waar zijn muziek ook deels over gaat. Hij heeft ook nummers daarover geschreven en gemaakt. Dus ik denk, nou, past een beetje
2: Klinkt
0: bij de show.
2: Klinkt onschuldig.
0: Klinkt onschuldig, maar wat gebeurt er vervolgens? Niet Ed Sheeran zelf, maar ik kwam daardoor wel eigenlijk in het middelpunt van alle aanvallen te staan. De stadions waar hij vervolgens in het voorprogramma zou staan, verboden hem om nog langer te gaan optreden.
2: Oh.
0: Vanwege dus dit zeer controversiële
2: En het publiek dan? Standpunt. Hoe reageert die erop?
0: Nou, het is echt een hele, vooral social media rel geweest, maar ook wel een beetje in de gewone media. Ed Sheeran gaf een statement volgens mij, Mike, waar ook niet echt mensen warm van werden.
2: Dit is zo langzaam gegaan.
0: Vrij snel natuurlijk op Instagram.
1: Ja, ik heb de specifieke situatie van dit hele verhaal niet meegekregen, behalve het feit dat inderdaad Macklemore niet meer mocht optreden in die voorprogramma's. Ja, ik vind het dus heel lastig. Want
0: ik las vandaag ook dat door het hele gebeuren Ed Sheeran dus 500.000 volgers is kwijtgeraakt.
1: Ja, dat las ik ook inderdaad.
2: Oh, joh.
1: Maar ik vind het heel interessant, want ik hoorde net Mickey, het ging natuurlijk over waar luister je dan muziek voor. En ik hoorde net Mickey's verhaal, dat hij eigenlijk gewoon muziek luistert en dat het niet zo boeit wat over gaat.
2: Nou ja.
1: En ik wilde daar eigenlijk tegen inbrengen van, ik vind dat muziek een heel erg krachtige manier kan zijn om een verhaal over te brengen.
2: Vind ik ook.
1: En ik denk dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom ik zoveel musicals hou. Want ik vind de muziek is veel krachtiger dan dialoog of dan gelezen tekst. In sommige gevallen zelfs dan acteerwerk, omdat je er iets bij hoort. Dat is ook een van de redenen dat het album Born to Run van Bruce Springsteen mijn favoriete album is. omdat dat album echt een verhaal vertelt over 70s America. En je wordt echt door die muziek getransporteerd naar die omgeving waar zo'n artiest in heeft geleefd of over schrijft. Dan wil ik daar niet verder over ingaan, maar ik wilde dat dus vertellen. En toen het nu ging over dat hele Free Palestine ding wat Macklemore had gezegd, toen dacht ik eigenlijk van ja, waarom moet zo'n muzikant zich uitspreken over politieke situaties? En ik bedacht me ineens dat het echt heel haaks tegenover staat over wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dus ik weet het niet.
2: Je bent gewoon flabbergasted.
1: Nou ja, inderdaad. Ik had het namelijk niet verwacht.
0: Het is natuurlijk heel interessant, want Ed Sheeran kwam ook nog onder vergrootglas te staan, omdat hij dus in zijn statement zei van nou jongens, ik maak gewoon leuke liedjes.
1: Ja.
0: En hij is natuurlijk best wel populair mainstream geworden. Het is niet hele rare
2: gigantisch
0: alternatief. Ja, hij is heel gigantisch, maar hij maakt qua muziek natuurlijk inderdaad heel veel hits, maar het is gewoon een beetje easy listening.
1: Het vertelt geen verhaal.
0: Popmuziek. Nou, het maakt nog ineens uit wat voor verhaal zijn muziek vertelt. Maar hij zei dus in dat statement, ik wil als muzikant buiten de politiek blijven.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar waar hij dus heel veel kritiek op kreeg, is dat hij wel heel veel benefietconcerten heeft gedaan en ook steunacties voor Oekraïne en dat soort dingen. En zich daar zeg maar voor uitsprak.
1: Ja.
0: Terwijl ja, je kan er van alles van vinden, maar dat is ook politiek. En dan,
2: ja, dat wel.
0: En dan, dat is natuurlijk wel het slechtste statement wat je kan geven. Want van ja, ik ben gewoon muziekmaker geworden om liedjes te maken. Nou, ja,
1: ook ineens had
0: dat
1: te bedenken.
0: Geloof ik niet.
1: Inderdaad,
0: hoor.
1: Ik dacht, ja, je moet politiek uit muziek houden. Dan denk ik wel van, Bruce Springsteen heeft vorig jaar een nummer uitgebracht, Schiet of Minneapolis, na dat hele schietincident toen in Amerika, ook met ICE. En dat is echt zo'n politiek als je het maar kan verzinnen. En dat vond ik echt, dat ik denk, oh goed dat zo'n artiest zich erover uitspreekt. En dan over zo'n conflict wat ik dan nu hoor, dan denk ik, ja.
2: Kut.
1: Nee, maar ik vind dat dus, ik ben echt, ik kom er dus ineens pas achter dat het bij mij heel erg wat waard overgaat. Kijk, het conflict in Israël en Palestina is zodanig groot dat het mij boven de pet gaat, dat ik het niet volg en dat ik het niet snap. En daarom denk ik daar, ja, wat boeit het nou dat daarover gezongen wordt? Het houdt gewoon uit je muziek, omdat ik dat ding zelf niet begrijp. Maar dat ding in Amerika was natuurlijk toen heel erg in de Nederlandse media. Dat was gewoon heel erg black and white. Het was gewoon, er waren gewoon mensen doodgeschoten die niet doodgeschoten hadden mogen worden. En dan denk ik ineens, goed dat iemand erover opkomt. Dus het is dat bij mij haaks tegenover elkaar? Ik weet het oprecht niet. Ik vind het heel lastig.
0: Ja, het is in ieder geval interessant. En ze hebben inmiddels ook al, want heel veel artiesten die verenigden zich rond Macklemore, ook al wat grotere namen. En ze hebben dus een eigen tour aangekondigd.
1: Dat is wel weer mooi.
0: Die niet heel toevallig de Free Palestine Tour heet. Maar goed.
1: Zou je wel dik erbovenop.
0: En alle benefieten en acties gaat naar humanitaire hulp daar in dat gebied. Maar goed, voor de mensen die hem nog niet kennen, maar wel een keer dat vreselijke nummer hebben gehoord. Hier is Macklemore een aantal jaar geleden, volgens mij 2012 alweer. Nou, die mensen maken dit jaar hun middelbare school af, denk ik. Die beginnen net. Dat valt heel erg mee.
2: Ah. Oh.
0: Kent Holders, Macklemore en Ryan Lewis. Daar gaan we. Yeah.

0: Ja, doorzetten. En we zijn niet te stoppen. Can't hold us. En dit liedje is dan uit 2012. Maar toen ging het erover dat we ons niet neerleggen. Bij van alles en nog wat.
1: Aha.
0: En we gaan gewoon maar lekker door met dansen. En inderdaad op de standaard huisfeestje samen met Abba en Queen. Zijn dit je favorieten? Dit maakt echt jouw avond, toch?
2: Nee, dit vind ik echt zo slecht. Ah, ik weet niet. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Iedereen kan alleen maar dezelfde geitenwolle sokken muziek draaien. En deze valt daar dus ook onder.
1: Shake It Off is ook wel eentje.
2: Ja, maar dat is tenminste nog goed, weet je wel.
0: Ja.
2: Dat is gewoon classic. Dit is ook een classic, maar dit is te veel gedraaid. Dit is vaker gedraaid dan Shake It Off. Shake It Off is veel beter opgebouwd dan...
1: Shake It Off is ook gewoon een beter nummer, maar...
2: Ja, dat bedoel ik. Shake It Off is beter.
1: Maar weet je, is muziek echt beter? Want dat is ook gewoon mening.
2: Kijk, ja, dat weet ik niet. Weet je, ik vind... Eurodance vind ik net zo goed als House van tegenwoordig.
0: Ik snap het, ja.
2: Wat is dit nou weer?
0: House van tegenwoordig, wat wilde je nog zeggen? Nog 10 seconden.
2: House van tegenwoordig is in principe ook net zo goed als jaren 90 Eurodance. Dus...
0: Ja.
2: Weet je, die twee gaan hand in hand. Dat is een match made in heaven.
0: Ik vind altijd wel het mooie aan muziek dat je geïnspireerd kan raken. Dat mensen je muziek kunnen tippen. Kunnen zeggen van tippen. Van luister hier even naar.
2: Ja.
0: Zeg maar muziektip. Je weet toch wel wat tippen is?
2: Ja, ja, maar ik dacht gelijk aan een tip. Als iemand een tip geven, weet je wel. Hier een eurotje extra.
0: Zoals hier afgelopen week door onze geliefde special guest Stef. Brenda Boykin met Love is in Town. En dat schijnt ook een heel goed album te zijn. Voor wie een beetje in de jazzy, cozy oktober vibes wil komen, is hier Love is in Town. Tot volgende maand.
2: Zijn we al klaar?
1: Ja, ineens een plot twist, hè?
2: No way.
1: Tot volgende maand.
2: No way.

0: right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us.
1: Yes. Jelmer en de M&M's. Jongereninfotainment op de laatste vrijdagavond van de maand. Jelmer en de M&M's. Jongereninfotainment op de laatste vrijdagavond FM. Van de maand. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensie.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

Чабуля, чап, чап, чап, чап, чабуля, рамба учитель, чап, па, па, па.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer, het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.